0: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. Landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkel.

0: graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale nood.

komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is

meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodzaak.

Maar ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de...

Amba. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien, is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

Bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer Radio. Meer Radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de

prestatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer radio.

0: Joshua Carrison op Meer Radio. En Jesse.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Jawel, warm welkom bij Meer Wakker op deze fraaie zondag. Het is de 17e mei alweer, 2026. Laatste dag van dit weekend. Van het hele lange weekend. Tenminste, als je er een lang weekend van hebt gemaakt. Ja, niet iedereen had die luxe. Er zijn natuurlijk ook wel een paar mensen geweest die afgelopen vrijdag hebben gewerkt. Maar ja, het is toch een beetje een vreemde dag, hoor. Geen files, helemaal niemand bijna in de kantine. Dat je ook echt denkt van, ja, is er überhaupt wel... Waarom is die kantine open? Ja, ik bedoel, het is gewoon helemaal geen enkele reden... om allemaal zoveel broodjes te bakken en soep te koken. Dat die arme kantinejuf daar... met allemaal broodjes die niet opgegeten zijn. Ja. Als er überhaupt al mensen moesten werken, zijn ze vaak thuis gebleven. Weet je?
2: Ja, ik heb thuiswerken vandaag.
0: Oh, oh ja? Mm. Werken? Echt? Echt werken?
2: Ja, ik ben wel even ingelogd, maar ik denk dat ik zo meteen weer uitlog.
0: Dat werk. Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker. Wat gaan we doen vandaag? Nou, vooral veel muziek draaien. Had het recept voor de zondag. Met muziek van Don Henley zometeen. De New York Minute komt eraan. En Miles Smith, Drive Safe. Maar nu eerst Phil Collins. Een nakomelingetje van de beste man. Dit was 2003. Can't Stop Loving You op Meer Radio.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. 50 jaar topmuziek. Put on your red shoes and dance the blues. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Haname, wacht op mij op Meer Radio. En daarvoor nog Ariana Grande en One Last Time en Kate Bush, The Man With The Child In His Eyes. Dit is Meer Wakker. Onderweg Amy Winehouse, You Know I'm No Good en Everything But The Girl. Allemaal na het Meer Nieuwsoverzicht van 8:30.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ach, wat een stem. Wat een gemis is het toch. Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Een vrouw met een biografie die voor haar 27e al dikker is dan de gemiddelde bejaarde op dit moment, volgens mij. Veel meegemaakt. Wat dat betreft wel erg jong overleden. Dit is Meer Wakker. Les Puppies onderweg. En non, non, rien changé. Maar eerst even terug naar de 90s. Voor deze Everything But The Girl. Missing. Op Meer Radio.

Take me home tonight, Eddie Money op Meer Radio en Les Puppies daarvoor. Non, non, Ries Janzee. Goedemorgen, meer wakker. Olivia Dean na Joe Buck. The way you

Olivia Dean, The Man I... Op meer radio, John Buck, The Way You Take Time. En nu terug naar de doorbraak van Jeroen van der Boom in muzikale opzicht dan. Dit was een hele grote hit in 2007. En daarna zijn we eigenlijk niet meer echt al verloren. Jij bent zo, meer radio.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet. Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou. Geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga. Ara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

you.

0: Ja, Donna Ellen op Meer Radio en Sirius.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ja, wat is dit eigenlijk? R&B eind jaren 80? Of kunnen we het hip-hop noemen? Of is het toch dance? Het is eigenlijk alles een beetje door elkaar. Maar wel heel erg fijn. Vrienden, warm welkom. U nummer 2 van Meer Wakker. Zondag 17 mei 2026. Het extra lange hemelvaartsweekend. Heb je nog wat gedaan de afgelopen dagen? Iets nuttigs gedaan? Belangrijk? Ja. Dan heb ik eens een dag die je cadeau krijgt, hè, die hemelvaart. Ja. En wat doe je dan op zo'n dag? Nou ja, ik probeer hem toch wel nuttig te besteden, maar uiteindelijk heb ik helemaal niks gedaan. Ja, vond ik uiteindelijk ook een nuttige tijdsbesteding. Niks doen. Weer bijkomen van al die ellende. Toch? De batterij opladen. Zo voelt het wel. Ja. Vrienden, waar welkom. Wat gaan we nog doen in de show? Nou, muziek draaien. Zometeen Barbara Streisand samen met Celine Dion. Een 90s klassieker. Maar wel met een hele theatrale smaak. Tell Him. En ook Somber komt eraan. Nieuwe single Homewrecker. En dit is Nielsen. Ben niet

natuurlijk toch theatraal. Kan bijna niet erger. Celine Dion en Barbra Streisand op Meer Radio. Wat een fijne zondagmorgenplaat. Tell Him. Somber daarvoor nog Homewrecker en Nielsen. Beauty in the Brains. Een hele goede morgen. Dit is Meer Wakker. Terug naar de Zero's. Destiny's Child. Survivor.

0: De Dolly Dots op Meer Radio en Don't Give Up. Wacht, lekker dit. Daarvoor Manfred Mann's Earth Band en Destiny's Child Survivor. Dit is Meer Wakker. Zometeen na het meernieuwsoverzicht. Een ode aan Barbara Streisand. Vond ik dat het wel eventjes, ja, een soort van verplicht was. Na mijn toch wel enige kritische noot op haar theatrale stemgeluid. Ja, Duck Sauce heeft ooit eens een keertje een ode gebracht aan Barbara Streisand. Misschien moet ik dat even ter compensatie inbrengen zometeen. En ook Case Choice komt eraan en Kane, Something to Say.
1: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to Date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachte. Dit heeft toen niet geresulteerd in aandacht.

Kodu Black, Afrojack en In My World. Op meer radio Kane hoorde je Something to Say in Case Choice, Not an Addict. Dit is meer wakker. Donnie Warwick zometeen. Met deze Taylor Swift, Opalite.

Daniel Warwick op Meer Radio en Heartbreaker. Daarvoor nog Taylor Swift en Apple Light. En tot zover Meer Wakker voor deze week. Zometeen jouw kans weer op fantastische prijzen. Bij Maurice meer compleet. Eerst Kate Ryan, Ella.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm. Reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken.

0: update wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer compleet. Oh.

0: Daft Punk op deze zondagmorgen bij Meer Radio.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Zondag, de dag 17 mei. Welkom, een hele goede morgen. Dit is Meer Radio, live vanuit de Hoofddorp. Een regenachtig, druilerig Hoofddorp zitten wij op te kijken. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk een leuke muziek draaien van heel lang geleden. En muziek uit het heden. En natuurlijk kun je kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En, ja, vandaag een cd van Michael Dublé. Dan krijg je er ook nog eens cadeau bij van ons. Dus wat moet je doen? Zometeen zend ik 3 aanwijzingen naar je toe. En dan moet jij raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Heel leuk spelletje. Aanwijzingen komen voorbij. Je denkt bij jezelf, oh ja, ik weet wat het is. Dan kun je zomaar kans maken op dat uurtje bowlen en die cd van Michael Dublé. Kortom, speel mee met Teleding. En die aanwijzingen die komen zometeen aan je voorbij. Dus,

0: Radio op deze zondagmorgen. Waar ik al zei, je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor zes personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik kan schrijven in dat spelletje Teleding. Wat doe je dan? Ik zend die aanwijzing naar je toe en dan moet jij raden welk voorwerp het is. Nou, hoe leuk is dat?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Hier komen de aanwijzingen. Ja.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding en kun je er even aan denken. Ja, als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding en dan kun je er even aan denken is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding en kun je er even aan denken. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Heb je enig idee, dan zou ik zeggen, nou, stuur even een mailtje. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn, stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat het is, in de mail even je naam, telefoonnummer. En het antwoord aan studio@meerradio.nl. Herken je het al? Het vrolijke deuntje? Ja, George Baker Selection, Paloma Blanca.

dan gaat het wel lekker. Vandaag gewoon nog een lekker luisterliedje van lang geleden. Heel lang geleden. George Baker Selection en Oma Palona Blanca. Ja,

Les Humphrey Singers, Mexico. En wie zong er nog meer over Mexico? Was niet dat niet zangeres zonder naam? Zangeres zonder naam, ook over Mexico. 10:50 op deze zondagmorgen, 17 mei. Good morning, dit is Meer Radio. Live vanuit een druilerig regenachtig hoofd op deze mooie dag. Bijzondere dag trouwens vandaag, want je gaat iemand feliciteren. Ja, wie? Vandaag jarig is Frank Visser. Oh, die rijdt om de rechter, toch? Ja, die rijdt maar heen en weer. Hij is vandaag jarig en zijn leeftijd is 75 jaar. Zou je zeggen? Nee, dat is goed uit, die man.

Trouwens, over beren gesproken, is een hele bijzondere dag vandaag op deze 17e mei. Ja, ja, hoezo dan? Nou, het is vandaag 17 mei. Een bijzondere dag. Het is namelijk vandaag Internationale Dag van de Bedreigde Diersoorten. Nationale Dag voor Bedreigde Diersoorten wordt gehouden op 17 mei altijd. Dat is vandaag op die dag. En heel de maand worden rondleidingen, tentoonstellingen, speciale presentaties, kinderactiviteiten, filmvoorstellingen en balletvoorstellingen gegeven om aandacht te geven voor bedreigde diersoorten. Die best wel, worden er steeds meer. Helaas worden er steeds meer. Goeiedag dus, 17 mei. Kom meteen de aanwijzingen voor Teleding spelen op Nelleke mee en maak kans dat uurtje bowlen voor zes personen. Ga bijna naar de jaren 90. Look, so in love.

hallo. Oh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Duke en So In Love With You. Het is bijna half elf. En we gaan op naar het lokale nieuws toe. Voorgelegd door collega Carolien. Ik heb trouwens ook op lagere school ook een meisje heette Carolien in de klas zitten. En had ik een rijmpje op altijd. Mag je zeggen op de radio natuurlijk, hè? Hey. Maar eerst Madonna en de True Blue op meer radio.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend 2 auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt 1 of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: crazy is dat, hè? Gewoon crazy. Alle crazy. Queen. Crazy little thing. God love. Op meer radio. 7:30. Ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En daarbij een mooi cd van Michael Dublé. Kortom, wat moet je doen? Nou, ik zend 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Denk je naar mijn koffie op te drinken? Verdamme. Mijn koffie, hoor. Sorry, even een collega probleempje hier. Ja, collega's brengen al problemen met zich mee. Denk je mijn koffie op? Goed, wat is dit voor gebruiksvoorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding en kun je er even aan denken. Ja, als je naar me kijkt, dan zie je een afbeelding en kun je er even aan denken. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Ga voor dat uurtje bowlen voor 6 personen. En dat Michael Dublé, dan zijn cd dan. Hem krijg je niet.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word voor een speciaal aandenken. Daar word ik voor aangeschaft, dus aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Ik zeg, de tv is tegenwoordig erg dun, dus ja, kan ik onder de tv. Een kastje of tafeltje. Ja, ik fantaseer even mee.
1: Aanwijzing 3.
0: Als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding en kun je er even aan denken. Oh, weet je nog? Oh, jee. Was ik knap vroeger, hè? Goed, wat is dit? Heb je enig idee? Mail even een mailtje. Ja, doe je vaak mailtjes. En in de mail even je naam, je telefoon, een nummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen.

David Guetta. Gone, gone, gone. Op Weer Radio. Streek halen we meer. Zijn we uit dit moment. Nieuw-Vennep, Abbenes, Zwaanshoek, Hoofddorp en natuurlijk Bad Hoeverdorp. Dan gaan we even naartoe. We gaan even naar Bad Hoeverdorp toe, ja. Bij een ongeval op de verbindingsweg van de A9 in de richting van de A4... bij Bad Hoeverdorp is gisteren een automobilist van de weg geraakt. Vanwege de ernst waren er veel hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter. De slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis toegebracht. De auto met één inzittende schoot door een nog onbekende oorzaak van het taluut af en kwam beneden in het water tot stilstand. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig geweest om de boel op orde te brengen en zo te helpen. Schiet je dan aan? Maar het is echt een vogelvlucht volgens mij. Een soort James Bond actie. Nou. De radio, 10 voor 11. Goedemorgen. Level 42.

maakte hits aan lopende band in de jaren 80, Level 42. Ja, je hoort hier nog meer radio deze zondagmorgen. Live naar het Hoofddorp, waar het nu een... ja, kijk maar naar buiten. Het is behoorlijk bewolkt, het regent en het is een graadje of 11 wordt ongeveer. Dan gaat het op 12 vandaag, ruilerige zondag. En op de radio draaien we natuurlijk muziek van onder andere deze dame. Ah, wie kent haar niet? Janet Jackson, Together Again. Alweer?

Jackson, Together Again, heel meer radio op deze 17e mei. En als je bij de KLM werkt, weet je het, hè? Ja, als je bij de KLM werkt, vandaag een hele bijzondere dag voor de KLM. Absoluut, dat echt zo. Nou. Echt, ja. Ik ga het zo vertellen, want het nieuws komt eraan van 11 uur. Dan kom ik zo bij je terug bij het tweede uur van het radioprogramma. En daarin kun je natuurlijk kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen op deze zondag. Ik ga het nieuws met onder andere deze. Het alfabet. En dat begint met A, B, C. Look of Love. Zometeen na 11 uur.

0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, Boling en Restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Valley. Ja, wat leuker om te horen muziek. Even over 11 uur deze zondagmorgen live naar het Hoofddorp. Waar, we natuurlijk, waar je kans kunt maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Ik word voor een speciaal aandenken aangeschaft. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel of op de tv. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Als je naar mij kijkt, zie je de afbeelding. En kun je er even aan denken. Als je naar mij kijkt, dan zie je een afbeelding. En kun je er even aan denken, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Aanwijzing gemaakt door collega's uit de klant. Dat is wel te horen. Want
1: aanwijzing 1.
0: Ik word voor speciale aandenken word aangeschaft. Dat is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Mijn plek is meestal op de schoorsteenmantel. Dat heeft hij natuurlijk thuis. Of op de televisie, kan ook. Ja, die zijn tegenwoordig wat dunner, maar op de tv of echt op een kastje kan het ook daarnaast staan natuurlijk. Dat is aanwijzing nummer 2 die ik een beetje aan het
1: aanwijzing 3
0: gebouwen ben. Als je naar me kijkt, zie je de afbeelding en kun je er even aan denken. Oh ja, zag je het? Hey. Joh, wat was ik knap vroeger, hè? Jongen. Wat is dit? Waar gaat het over? Heb je enig idee? Mail even je antwoord aan ons door. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat het is, dan gaan we om 11:45. Over een half uurtje gaan we iemand in de uitzending halen. En misschien jij dat wel. Dan mag je het antwoord geven. Als het goed is, hebben we een uurtje bowlen gewonnen voor 6 personen. En een mooie cd van Michael Dublé erbij. Mail even aan studio@meerradio.nl. Deze regenachtige dag. Tijdens Earth, Wind and Fire. And the love goes on.

Love Goes On bij meer Radio deze zondagse morgen, 10 over 11. En ja, en een bijzondere dag voor medewerkers van de KLM. Ik kan ze zo even uitleggen wat het precies is. En de aanwijzingen komen ze nog even voorbij. Nog een keertje, we spelen lekker mee met Teleding. En ik maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. Mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Je hoort er al, hè? Kali Minogue, Can't Get Out of My Mind.

0: Kali Minogue op de radio, bij meer radio op deze zondagmorgen. Can't get out of your head. Ik kan je maar niet vergeten.
1: Boeries, bedankt.
0: Bijzondere dag vandaag voor de KLM namelijk. Een hele bijzondere dag. Want na de Eerste Wereldoorlog neemt vandaag de commerciële luchtvaart toe. In 1919 richt Albert Plesman de KLM op vandaag op 17 mei. En in 1920 voert de KLM de eerste commerciële vlucht uit van Londen naar Amsterdam. Dat is bijzonder, hè? En dat doen zij in een gehuurde Havilland. De Havilland, ja. Hebben ze gehuurd om de eerste commerciële vluchten uit te voeren van Londen naar Amsterdam. En of die mensen ook weer terug mochten, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Misschien met de boot. Ja. Meer radio op deze zondagmorgen, 10:15. Op de radio. Gaat over radio. Radio. Ja. Dan Summer on the Radio.

Donna Summer, de koningin van de disco. Ja, ja, ongelofelijk, hè. Ga je het over een andere dame babbelen? Want zij wordt in 1971 is ze geboren. In het Argentijnse, in Argentinië althans. En na het afronden van haar studie economie vertrekt ze naar New York, waar ze voor diverse banken werkzaam is. En in 1999 ontmoet zij de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander. En zij is vandaag jarig. Ja, ze is jarig vandaag. Gefeliciteerd, koningin Maxima. Kwart over elf. Speel mee, zullen in de aanwijzingen voor Terding om dat uurtje bowling in de wacht te kunnen slepen. En is het idee van... Michael Dubé, sorry. Ik ben wakker vandaag. Een love duo uit de jaren 80. Aretha Franklin en George Michael. I Knew You Are Waiting.

zeg maar het Love Duo uit de jaren 80. George Michael en Aretha Franklin. Het Love Duo van toen, hè? Ik ben mezelf, zou ze het geweten hebben, straks zij het geweten hebben dat George Michael mannen viel. Weinig love dus. Meer radio, het is 8:30 deze zondagmorgen. In Hoofddorp gaan de winkels open. Ja, lekker langzaamaan winkeltjes open. Ja, doe maar open. Lekker gaan shoppen vanmiddag, of een beetje rondwandelen. Kan ook, ja, niks te doen hebben. Blondie op de radio. Ik wou eigenlijk draaien Denise, maar ik draai The Tide Is High, is een andere.

0: wel 5:30. We gaan zo op naar het lokale nieuws met Carolien. Ja, ja. Op deze 17e mei, bijzondere dag trouwens vandaag voor. Dus vandaag is het internationale dag van de telecommunicatie.
1: Wat? Ga ik zo over vertellen.
0: Is daar weer Share and Believe. Op naar het nieuws.

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.
2: Maurice.

Faith Evans. Ja, zo. Heftig, hè? Ja. Heftige muziek op meer radio, of wij over half twaalf. Ja. Vandaag een bijzondere dag, want hoort mij nou. Ja. Je hoort mij nu praten. Ik zit niet naast je, ben niet bij je in de buurt. Er is geen draadje gelegd tussen ons. Je hoort mij gewoon op je internet of misschien wel op de radio. Natuurlijk, wat ik ook kan. DAB+. En daar heeft vandaag een hele bijzondere dag voor. Want namelijk op 17 mei vandaag, ja, is een bijzondere dag. Sinds 1969 wordt de dag van de telecommunicatie al gevierd op 17 mei. Omdat dit de oprichtingsdag is van de internationale telecommunicatie, de Union. Vandaag. Dus dat het heeft plaatsgevonden. En de eerste keer dat het gebeurde, dat iemand met elkaar kon communiceren zonder dat er iets tussen zat. Dat was in 1865 al. Het eerste moment dat iemand met elkaar ging babbelen, dat ik ook. Zit iets tussen? Ja, niks. Nee, dat was inderdaad het draadloze.

0: Schipholweg bij Leinde heeft gisteren rond 4:15 een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Kopstaart, bumper op bumper. Meerdere voertuigen raakten daarbij betrokken. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren. En na controle bleek dat niemand naar het ziekenhuis hoefde, gelukkig. Door het ongeval ontstond er enige verkeershinder op de snelweg rond de Schipholweg. Op de Schipholweg zelf natuurlijk. De auto's zijn weggevoerd door een bergingsbedrijf en het was weer opgelost.
1: I want you to want me.
0: Oh, oké. Okay. Ja, zeg het. Ja. Meer radio. 11:45 alweer. Zondag 17 mei. Wie is het ook alweer? Wie is het ook alweer? I want you to want me. Cheap Trick op Meer Radio.

Ja, ja, ja, natuurlijk. Nou. Ja. Oh, okay. En als ik dan niets geef, dan ga je weg, denk ik dan. Denk ik, oh ja, Robin S, Love for Love, meer radio, 11 voor 12 uur. En Tina Turner staat te wachten, ze komt er zomaar aan met de Private Dancer. Wow, leuk, man. En dit is, en die ga ik niet aankondigen, nee, dat weet je toch wel. Ja, Shake Your Body Down to the Ground, gaat hij zingen.

Shake Your Body Down to the Ground. Ja, ja, ik ga even een keer nadansen van gisteravond. Misschien word je nu pas wakker. Het is zondag, dus ik kan een beetje uitslapen natuurlijk. Doe even rustig aan. Ik ben net wakker, ben net wakker geworden. Even rustig aan. Even rustig aan deze zondag. En morgen moeten we alweer in het werk. Ja, dan gaat het weer beginnen. Het was aangekondigd al. Ja, Tina Turner op de radio. Hier is de Private Dancer bij meer radio.

Ja, welke man wil het nou niet, hè? De eigen private dancer. En Tina Turner zong erover op meer radio. Om bijna voor 12 uur, ja, naar het nieuws gaan we toe. Met de Bee Gees, More Than a Woman.

0: Meer compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm.

dagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de stad.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Stuck with you, Huey Lewis and the News.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 35e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Vandaag twee interviews van Henny Beijer met burgemeester Marianne Schuurmans over criminele klusjesmannen en camerabewaking in Hoofddorp. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Caroline Geven en muziek.

0: Fever Dream, Alex Warren. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: Haarlemmermeer zet een streep onder een 10 jaar durend conflict rond een caravanstalling in Rijzenhout. Haarlemmermeer wil dat de verouderde, vervallen kassen in het dorp een opknapbeurt krijgen. De eigenaren van een terrein aan de Heermanswet, twee zussen, gingen in 2016 op die wens in en bouwden een moderne caravanstalling. De gemeente beloofde een vergunning, maar kreeg daarna ruzie met de zussen over de kosten. De gemeente vroeg een bijdrage van €270.000 voor bovenwijkse voorzieningen en recreatief groen. Hoewel deze bijdrage niet verplicht was, weigerde de gemeente de vergunning als de zussen dit bedrag niet zouden betalen. De kwestie is nu bijgelegd. Details zijn niet bekendgemaakt. De gemeenteraad debatteerde over de groeiende problemen rond de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de Rekenkamer over dit vraagstuk. Uit dat rapport bleek dat een groot deel van de eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer door de gemeente zijn opgevolgd, maar dat er twee nog zijn overgebleven en niet ingevuld. Zo krijgt de gemeenteraad nog geen kwalitatieve informatie van deskundigen uit het veld en staat er nog een onderzoek open naar de stijgende kosten en toenemende druk op de jeugdzorg. De VVD wil mogelijk binnenkort met een voorstel komen om de raad frequenter en uitgebreider te informeren over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. In panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag moeten de woningen komen. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. In Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de druk op het elektriciteitsnet veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van de netcapaciteit, waardoor wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is een verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar het is verstandig om toekomstige plannen tijdig mee te nemen. Op de website van het energieloket staat een stappenplan en een keuzehulp voor inwoners. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Litjens heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voort te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Litjens is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Litjens.

0: door de Koen en de Gang met een oude hit, Celebration. Er zijn nog altijd signalen dat criminelen zogenaamde klusjesmannen in onze gemeente aan de bel hangen om vermeende noodzakelijke klussen te verrichten, waar ze vervolgens exorbitante vergoedingen voor vragen. Burgemeester Schuurmans waarschuwde in dit programma al eens voor die vormen van oplichting. Waarom maakte en maakt zij zich druk over dit onderwerp, vroeg Henny Beijer haar recent.
1: Nou, in eerste instantie vooral mensen waarschuwen dat ze daar geen gebruik van moeten maken. Als mensen aan de deur diensten aanbieden, dan zou ik dat altijd weigeren. Je kunt op allerlei manieren kijken of klusjes mensen betrouwbaar zijn. Je kunt anderen benaderen. Je kan op internet kun je kijken of het goede ervaringen zijn. Maar doe vooral geen zaken aan de voordeur.
2: Op welke manier kunt u burgers voor deze praktijken waarschuwen? Is flyeren bijvoorbeeld een idee of zo'n lichtkrant?
1: Nou, wat we nu doen is zoveel mogelijk pers. Ik ben ook heel blij dat ik met u erover mag spreken. Maar we doen het ook in het Huis en Huisblad. We hebben zoveel mogelijk op social media het gedaan. We hebben in het verleden gezien dat het meegeven aan bepaalde groepen, dus als mensen bij elkaar komen, senioren bij elkaar komen, om daar de boodschap nog eens neer te leggen. En als dat niet genoeg is, of als blijkt dat ze echt hardnekkig blijven komen en succesvol zijn, ja, dan moeten we echt gaan kijken naar andere maatregelen. Ja.
2: Ik heb ook gezien dat er stickers in omloop zijn, door de politie in omloop gebracht. Is dat nog iets?
1: Dat is een hele mooie actie. Ik denk dat wat de politie beoogt is juist aan te geven aan de mensen die aan willen bellen van nou, sla deze meneer of mevrouw over, want die doet toch geen zaken met u. Dus die sticker kan je halen in het gemeentehuis bij het politiebureau. En daarop staat dat je dus geen zaken doet met mensen aan de deur.
2: Ja. Stel dat ze toch ergens verschijnen. Hoe gaan mensen dan reageren? Moeten ze zich dan melden? Gaan ze bellen? 112? Wat adviseert u dan?
1: Nou, vooral geen zaken met hen doen. Hè. Meld het bij misdaad anoniem. Dat is echt anoniem. En dan wordt de melding doorgegeven aan de politie. En natuurlijk kan je ook de politie bellen, maar niet op 112. Maar je moet hun informatienummer bellen.
2: Ja. Want de politie is de partij die in deze daarvan op de hoogte moet worden gesteld, zodat ze misschien wel op hete daad kunnen betrappen.
1: Nou, het punt is, eigenlijk is dat het probleem. Strafrechtelijk gebeurt er vaak niet zoveel fouts. Op het moment dat jij een werkzaamheden doet voor iemand en je betaalt, hebben toegezegd daarvoor te betalen, dan moet je dat doen. Dus het is heel erg moeilijk om dit te vervolgen. En dat maakt juist dat we willen waarschuwen, doe het niet. De meest voorkomende zaak is dat mensen een klusje doen wat ogenschijnlijk niet zo duur is, maar waar ze makkelijk 900 of 1000 euro voor vragen. En dan moet je het afrekenen.
2: Ja. U heeft vast regelmatig contact met collega-burgemeesters in de regio. Doen jullie op dit gebied ook nog dingen samen?
1: Ja, juist. In Noord-Holland werken we hiermee samen, omdat we natuurlijk een burgemeester hebben in Zaanstad die veel ervaring heeft met het aan de deur verkoop. Ging hier over glazenwassers. En we horen ook dit verhaal. De rondtrekkende klusjesmannen uit allerlei landen die hun diensten verlenen, die horen we in heel Noord-Holland terug bij burgemeesters. Ik zei al, als het echt een probleem gaat worden, kunnen we gaan werken met vergunningen. Maar dat is een heel complex iets, heel arbeidsintensief. We hopen eigenlijk dat mensen door gewoon te leren aan de deur niets kopen, geen diensten afnemen aan de deur. Eigenlijk zou dat gewoon een soort mantra moeten worden.
2: Ja. En als het bijvoorbeeld binnen de gemeentegrenzen van Haarlemmermeer opduikt, belt u dan ook in de regio met uw collega's of is er een communicatiekanaal zodat de anderen ook weten van nou, ze zijn hier nu weer actief?
1: Ja, het mooie van burgemeesters is dat we elkaar heel vaak treffen en het dan bijna altijd over openbare orde hebben en dit soort dingen heel graag met elkaar delen.

Dat was Girl Like You van Maroon 5 en Cardi B. Straks het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven. Tot die tijd, Don't Leave Me This Way van The Communards.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Jorde Michael Sembello met Maniac.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend houden we tot en met woensdag dat wisselvallige weer met naast zon ook enkele buien. Daarna knapt het vanaf donderdag verderop en gaan de temperaturen omhoog richting de 20 tot 22 graden. En dan begint het een beetje op lente te lijken. Ook op de lange termijn, richting eind mei, lijken de weerkaarten ons goedgezind met veel zon en vrij warm, bijna zomerweer.

0: Achtereenvolgens hoorde je Risk It All van Bruno Mars en Take On Me, Aha. In Hoofddorp is gestart met een pilot voor camerabewaking. Onlangs lichtte burgemeester Marianne Schuurmans, die openbare orde en veiligheid in haar portefeuille heeft, de aanleiding hiervoor toe in een vraaggesprek met onze verslaggever Henny Beijer. Om de herinnering nog even op te frissen, dat interview ging als volgt.
1: Mevrouw Schuurmans, er komt een pilot met camerabewaking. Waarom?
2: Nou, ten eerste omdat de Raad in een motie mij heeft gevraagd te onderzoeken of dat mogelijk is. En zelf zie ik ook dat er plekken zijn en momenten zijn in onze gemeente dat ik ook behoefte heb dat er cameratoezicht komt. Zowel preventief als er iets gebeurt, ik ook kan kijken of wij kunnen acteren.
1: Hoe werkt dat precies? Die camera's nemen beelden op van de plekken waar ze daarop gehangen worden. Gaan we direct nog even kijken waar we die ophangen. Maar zit er iemand de hele dag naar die beelden te kijken en ziet dan dreiging? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, even vooropgesteld, de 25 grootste gemeenten van Nederland hebben allemaal camerabewaking, behalve Haarlemmermeer. Wij niet. Het is de allereerste keer dat wij dat op deze schaal gaan doen. Natuurlijk Schiphol uitgezonderd, want die heeft de meeste camera's van Nederland, maar in onze gemeente niet. En we hebben het ooit een keer gedaan op burgemeester Van Stamplein, omdat daar zoveel fietsen werden gestolen. En dat had effect. Wij zien nu dat het ophangen van die camera's, dat je wilt moeten onderzoeken of wij ons aansluiten bij een van de twee uitleescentra die zijn ingericht in Noord-Holland. Dat betaal je abonnement voor en dan die kijken heel veel uit en die kunnen rechtstreeks naar 112 overschakelen. Maar het zou ook kunnen zijn, maar dat moeten we allemaal nog onderzoeken, dat we zeggen nee, we hangen ze op, preventief. En we kunnen op het moment dat iets plaatsvindt, kunnen we beelden terugkijken. Het hangt echt af van kosten, de voorbereidingen, de aansluitingen. Het is best complex, camera's. En als je ze niet permanent nodig hebt, zoals in sommige uitgaansgebieden in grote steden, en het heel wisselend is waar de incidenten plaatsvinden, zoals dat bij ons echt per dorp, per dag, per locatie kan verschillen, moeten we echt uitzoeken hoe we het gaan inrichten.
1: We hebben het wat dit betreft over de openbare ruimte, camera's in de openbare ruimte, maar er zijn er natuurlijk ook zat, bijvoorbeeld in winkelcentra binnen.
2: Ja. Nou ja, die mogen er meer komen wat ons betreft. We vinden echt dat ook winkels mogen dat, hè, winkeliers en ook de winkelcentra. En die hebben natuurlijk ook allemaal regels, want die moeten gericht zijn op de winkels en de ingang. Wij kunnen hen daarin adviseren. Willen we dat ook heel graag doen, want het aantal winkeldieven neemt toe. En ook het onrust in die winkelcentra. Maar wat ik aan de Raad heb toegezegd, is dat ik vooral buiten de winkelcentra, in dit geval in Hoofddorp, bij burgemeester Van Stamplein, omdat daar op dit moment de meeste overlast wordt ervaren. Wat ik wel wil om die reden zijn flexibele camera's die we ophangen, maar die op het moment dat dan de overlast voorbij is of er is elders meer, dat ik ze dan kan overplaatsen. Dus het geld wat ik van de Raad krijg, via die motie heb gekregen, wil ik graag besteden.

0: spelen aan een aantal camera's die ik daarin kan zetten waar het meeste overlast wordt ervaren. Ja.
1: Dat is op dit moment een pilot alleen voor het Van Stamplein in Hoofddorp, hè? Maar ook Nieuw-Vennep en Batuverdorp staan in uw notitie.
0: Klopt, maar dat komt omdat wij uit moeten zoeken wat kunnen we met het bedrag in die pilot realiseren. Als dat er meer kunnen zijn, graag. En anders gaat het op de manier dat ik kijk waar is de meeste overlast. Dat is een Hoofddorp rondom de Twinkelcentrum. Nou, daarna gaan we naar Nieuw-Vennep en dan gaan we naar Badhoevedorp als dat aan de orde is. Maar dat is echt ingegeven vanwege het geld. Ik moet het binnen een bepaald budget realiseren en kan dan gedurende 3 jaar zo'n pilot draaien.
1: Wat altijd aan de orde komt, dan is de privacy, hè?
0: Klopt. Dat is een van de moeilijke dingen hier in Haarlemmermeer, wat ik net al aangeef. Als je langdurig vaak op één plek overlast ervaart, mag je camera's ophangen. Het OM bewaakt dat ook. Overigens adviseert het OM. In principe kan ik daaromheen. Maar het heeft weinig zin. Want als dan iemand wordt opgepakt en die komt bij de rechter, dan zegt die rechter ja, maar u heeft zich ook niet aan de adviezen van het OM gehouden. Maar ook dat zou ik kunnen doen als ik daarmee in ieder geval de overlast op die plek minder heb. En ik wil op dit moment wil ik vooral dat het rondom die pleinen, dat het weer veilig is. En dat mensen zich veilig voelen. Dus het zou zomaar eens kunnen dat, ook al zal het OM zeggen, joh, het is te weinig voor die bepaalde plek, dat ik het dan echt preventief doe en om de overlastsituatie te doorbreken.
1: Jammer hè, dat we dan zo lang hebben volgehouden zonder camera's.
0: Ja, we hebben het echt lang volgehouden. We hebben dus 1 keer het gedaan. En we doen het een enkele keer in de buurt van waar een incident plaatsvindt. Hè. Als er een aanslag is geweest, hebben we het een keer met een vuurwerkbom. Daar hebben we heel specifiek camera's. Maar wij zijn echt uniek. Wat dat betreft is het een heerlijke gemeente. Dat we het nooit echt nodig hebben gehad. Maar nu begint, is bij mij ook, en ik ben ook heel blij met die motie van de raad, ik ben klaar ermee. Je moet echt paal en perk stellen aan dit soort jongelui. Die mogen van mij hangen, die mogen plezier hebben. Maar zo gauw ze mensen wegblijven, angstig zijn, meisjes last ervan hebben, dan moeten we daar echt een einde aan maken.
1: Wanneer gaat de pilot van start?
0: Ja, we zijn heel druk bezig voor te bereiden. Ik had zo graag deze raad nog voordat ze weggingen willen zeggen, ik heb ze hangen. Maar het probleem bij camera's en overheid is dat het een kwestie is van driehoek, afwegingen, offertes. Nou, ik hoef u niet te vermoeien met de uitwerking, maar het gaat altijd langzamer dan ik zou willen.
1: De raad heeft in ieder geval een reactie op de motie, de brief.
0: De brief, en ik ben de raad heel dankbaar. En ik denk dat de inwoners ook heel blij zijn als wij laten zien, we nemen jullie klachten serieus. Wauw.

Achtereenvolgens hoorde je Benson Boone met Before You en Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Tot zover de 35e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemen maar. Een programma van Rick Klaus waarin hij deze week praat met Erik Bakker van Pin High Golf Travel uit Hoofddorp. Tot slot van dit programma Absolute Beginners, David Bowie. Een hele fijne dag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht.

31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd. Is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabant...

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend Maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend Maar.
2: Ondernemend Maar. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur, CEO zo? Of welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer? Of gewoon een interessante man of vrouw? Je weet het niet, een BN'er? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan bij mij, naast mij op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Erik Bakker. Wie? Erik Bakker. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En Erik is de directeur van Pin High Golf Travel. Ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een golfreizenbureau? Kan hij zelf überhaupt wel golven? Reist hij veel? Heeft hij vliegangst? Nou, we willen Erik met een C, trouwens beter leren kennen vandaag. Dus dat als u hem later tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan zegt u, hey Erik, jou ken ik, want we weten wat je doet, wat je vindt. En hij krijgt alle gelegenheid om ons te informeren. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Vandaag doen wij dat. Welkom Erik Bakker.
3: Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, het is hier hartstikke leuk in de gezellige studio met onze hoofd technisch vernuft Gerben Kessen, die ook vertrouwenspersoon is.
4: En ja, iedereen komt bij me voor vertrouwelijke zaken.
2: Ja, maar ze zijn bijna 5 minuten alweer weg altijd steeds, Erik. Erik zit tegenover me. Het gaat ook over Erik. Ja. Wat zit ik nou met jou te kletsen? Het gaat over Erik.
3: Ja, Erik. Ja. Ook een soort vertrouwenspersoon. Ja.
2: Erik, hoe jong ben je?
3: Jong? Oh ja. Nou, ik ben dit jaar 60 geworden.
2: 60. Ja, Erik ziet er fris en fruitig uit.
3: Ja.
2: Waar ben je geboren?
3: In Ruinerwold. Vroeger kende niemand dat, maar tegenwoordig is dat een bekend Drents dorp.
2: Ja. Ruinerwold. Nou, daar gaan we het niet over hebben, want Dan zijn we weer 3 uitzendingen verder. Ben je daar ook opgegroeid?
3: Nee, daar heb ik slechts 2 jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Emmen. Daar heb ik eigenlijk van mijn 2e tot mijn 17e gewoond. Tot ik gestudeerde in Groningen. En toen ben ik geëmigreerd naar Holland, zoals ze dat dan noemen.
2: Ja, en je hebt gestudeerd in Groningen. En wat heb je voor studie gedaan daar?
3: Academie lichamelijke opvoeding. Dus ik ben in de basis, zeg maar, gymleraar.
2: Oké. Okay. Ja. En heb je dat ook ooit gedaan?
3: Nou, niet echt. Niet veel anders dan stage gelopen op diverse scholen. Maar toen ik eenmaal klaar was met mijn studie, ben ik ook gelijk de reiswereld ingerold.
2: Ja.
3: En van het lesgeven kwam toen niet veel meer.
2: Maar dat is wel jammer van die hele opleiding dan.
3: Nou, het is ook wel dankzij die opleiding dat ik ben waar ik nu ben. Omdat, kijk, golf is natuurlijk toch een sportief gebeuren. En toen ik van de academie kwam ik bij een reisbureau terecht wat zich specialiseerde in sportieve reizen. Dus dat was windsurfen, zeilen, tennis.
2: Pluto heette dat. Ja, ja, ik heb een beetje huiswerk gedaan.
3: Zeker, ja.
2: Maar Pluto, ik vind het wel een hele grappige naam trouwens, Pluto reizen. Maar je vertelt het al, dat is dus of misschien bestaat het nog steeds, een reisbureau wat gespecialiseerd is in sportieve reizen.
3: Ja, met name jongeren was het toen. Ja. Maar de tennis was ook wel volwassenen. Maar het bestaat inmiddels niet meer. Het was wel grappig, een van de klanten die informeerde ons een keer dat Pluto volgens mij de god van de onderwereld, of in ieder geval was minder geschikte naam.
2: Als het goed is weet Gerber dat allemaal.
3: Ja, precies. Disney heeft er nog eens wat mee gedaan.
4: Ik ben geen geschiedenisleraar.
3: Nee. Maar in ieder geval, dat was die tijd. En dat was veel jeugdreizen. En dan, ik gaf dan zelf windsurfles, zeiles, 's winters wat skiles. En dat deed ik tijdens mijn opleiding. Dus zo rolde ik daar een beetje in.
2: Oké, okay, maar dat windsurfen stond toen nog een beetje in de beginnersfase?
3: Dat was toen heel populair, hoor. Half Nederland windsurfen. Het gewone surfen of het kitesurfen bestond toen natuurlijk nog niet.
2: Nee. En wat is Steven van den Berg heette die, dacht
3: ja,
2: ik?
3: Ja, dat is een beetje die tijd, ja.
2: Ja, ja. Ja. De Tenkate-tijd.
3: Die Tenkate-tijd, ja.
2: Ja, dat kwam ook allemaal uit die buurt natuurlijk. Iedereen... Ik Enschede, hè, ja. Tenkate, ja. Ja. En Emmen, daar ben je eigenlijk bijna Duitser natuurlijk.
3: Ja, nou ja, het was de tijd inderdaad van de 2 televisiezenders. Maar wij hadden er 5, want we hadden ook nog 3 Duitse zenders.
2: Ja.
3: Want Emmen ligt inderdaad vlak bij de Duitse grens.
2: Ja, nou, kijk eens aan. Dus een bereisde iemand al. Toen ging je dus naar Holland, als het ware.
3: Ja.
2: Dat kwam door het werken bij Pluto, of?
3: Ja, kijk, die organisatie die zat in Amsterdam. En... Oké. Okay. De eigenaar toen de tijd, die belde mij geloof ik in december, januari. Wat ga je doen na je opleiding?
2: Ja.
3: Als je in mei, juni klaar denkt te zijn, dan ben je nog niet heel erg bezig met wat erna gaat gebeuren. Dus die stelde voor om bij hem te komen werken. En zo geschiedde. Dus ik was geloof ik in mijn hele leven 2 keer in Amsterdam geweest. Ik heb mijn spullen gepakt, in de trein gestapt, mijn koffertje en in Amsterdam weer uitgestapt.
2: Wat stoer.
3: Toen was ik in Holland.
2: Ja, ja, nou dat zal best even een culture shock geweest zijn.
3: Ja, maar ja... Prima, ja. Kijk, Groningen is natuurlijk ook een leuke, gezellige stad. Nou, Amsterdam is natuurlijk wel ietsje groter, maar ja.
2: En Erik, jouw privéleven, hoe ziet dat eruit? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
3: Ja, ik heb 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Nou ja, inmiddels man en vrouw zo'n beetje.
2: Ja, hoe oud zijn ze?
3: Ja, 29, 27.
2: Ja, is niet erg hoor. Ben je opa?
3: Ik ben nog niet... Nee, ik ben nog geen opa.
2: Nou.
3: Dus... En ik heb een vriendin, een jaar of 14 nu, denk ik.
2: Zo jong is ze?
3: Ja.
2: Nee, nou, hij is niet grappig. Nee. Nee, is wel aardig. We moeten wel serieus blijven in dit ondernemersprogramma.
3: Ja, ja, ja. Ja, maar jong van geest.
2: Oké, okay, ja. Nou, heel prettig allemaal. Dus, dat zit dan mooi in elkaar. Zijn je kinderen trouwens iets in jouw voetsporen? Of?
3: Nee, dat niet. Mijn dochter gaat nu net zij in Stroom Pabo doen. Dus die gaat voor de klas. Dat is net rondgekomen.
2: Ja.
3: En mijn zoon die stond ook af en toe voor de klas. Die geeft dan weer informatica en misschien wiskunde binnenkort.
2: Oké. Okay.
3: Dus dat is een beetje wat ze doen.
2: Wat leuk, wat interessant. Pin High Golf Travel. Hoe lang bestaat het?
3: Nou, sinds 1993
2: is
3: de naam Pin High. Daarvoor was er al een ander soort bedrijfje. Wat alleen golflesweken, clinics noemen we dat. Golfclinics organiseerden in Frankrijk. Maar ik kwam erbij 1 januari 93. En toen waren wij ook met 3 jongens. En zijn begonnen ook in Haarlem, meer in Zwanenburg. Daar is het allemaal begonnen. En toen ontstond ook de naam Pin High Golf Travel. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
2: Ja, want de naam is denk ik geweldig. Tenminste, het is een begrip in de golfwereld.
3: Ja, ja, dus iedereen die niet golft... mensen verwarren nog, denken, is dat een Chinese restaurant, Pin High.
2: Okay.
3: Maar de golfers hebben wel door dat het een golfterm is. Dus ja, binnen de golfwereld is het heel bekend. Het is wel grappig, omdat je op televisie vaak roept zo'n reporter dat de bal Pin High ligt. Dus dat is dan komt het er regelmatig naar voren.
2: Ja. Ja, je hebt ook wel uitzendingen, hoor je het woord pin-up, maar dat is ook weer wat anders.
3: Nou, er zijn drukkers die ons zo noemen.
2: Serieus blijven. Goed, jullie hebben een vrij unieke aanpak bij Pin High Golf Travel. Daar zit creativiteit in, daar zit plezier in, daar zit... je wordt echt als gast individueel geholpen bijgestaan. Maar dat is ook hard nodig, denk ik, als je een golfreis plant.
3: Ja... Het aardige van een golfvakantie is dat die mensen willen golfen. En om te kunnen golfen heb je zogenaamde starttijden nodig op een golfbaan. Dus iedereen wil golfen. Nou, en dat gaat in groepjes van 4. Dus laten we zeggen om 10 uur kunnen de 4 mensen starten. En om 10 over 10 de volgende 4. En dat is nog een heel kunstje om iedereen dus op de baan te krijgen die ze waar ze naartoe willen. Dus dat is een groot deel van de toegevoegde waarde ten opzichte van andere toerbreedte. Want die doen dat niet. Dat is veel te ingewikkeld. Dus wij hebben heel veel contact met heel veel banen over de hele wereld om dat golfen te regelen. En golf is natuurlijk een onderdeel. Daarbij zoeken we leuke hotels, we doen de vluchten, de autohuur. En het belangrijkste bij ons is dus het hele ontzorgen. Dus ja, bij ons is een one-stop shop. Dus je zegt, nou ja, ik wil naar België of ik wil naar Spanje golfen. Waar kan ik naartoe? Nou, we hebben een uitgebreide website waar je van alles en nog wat kan vinden. En dan gaan we dat voor je regelen. En dan kun je het ook een beetje aanpassen als iemand zegt... ja, maar ik wil eigenlijk die baan in plaats van die baan. Of kan ik die nachtje langer of korter? Dat kan allemaal. Of ik wil van Eindhoven vliegen in plaats van Amsterdam. Ja, prima.
2: En je wordt niet geïrriteerd door de wijzigingen en dergelijke steeds? Want, ik ik heb zo'n groepje golfers en dan moet ik ook wel eens wat organiseren. En het is net of je met een kleuterklas op vakantie gaat.
3: Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Dus wijzigingen komen overigens van alle kanten. Er zijn natuurlijk vliegtuigmaatschappijen die denken van... nou, we gaan vandaag toch maar niet vliegen. Of het sneeuwt, of er is wat. Of een baan die is overspoeld. Dus eigenlijk wijzigen we de hele dag. En deels komt dat inderdaad door de mensen die zelf op vakantie willen... omdat ze toch net even anders willen dan ze eerst bedacht hadden. Maar dat zijn we wel gewend en daar raakt niemand bij ons van in de stress. En,
2: wat goed, ja. Want je geeft even aan, een baan die is overspoeld.
3: Ja.
2: Ik heb een maand geleden in Portugal gespeeld, met mijn vrouw trouwens. Dat was toch gezellig ook.
3: En dat goed.
2: De naam ben ik alweer vergeten van die baan, maar dat was een baan in de bergen. En daar liet ze een filmpje zien van een maand daarvoor. Dat was het één grote rivier, die baan.
3: Ja, ja.
2: Dus je maakt de gekste dingen mee wat dat betreft.
3: Ja, zeker. Zeker. Dus wij, ja, en de baan informeert ons ook niet altijd meteen à la minuut. Dus op een gegeven moment komen we erachter. Gaan we informeren wat er aan de hand is. En dan wordt dat opgeboekt. Recent nog een baan in België. De eigenaar besloot 2 dagen van tevoren dat die baan toch maar dichtging. We hadden wel 400 klanten daar geboekt.
2: Oké. Okay.
3: Dan moet je 400 klanten omboeken. Nou ja, dan... hebben wij een soort protocol op kantoor waarbij er lijsten komen. Wie is dat dan? Enzovoort, enzovoort. En dan gaan we, nou ja, van het begin beginnen tot het eind, totdat het klaar is. Iedereen informeren, mensen op de hoogte houden. En dat is, ja, dat komt veel voor.
2: En mag je daar dan weer, dat betekent voor jullie heel veel extra uren,
3: heel
2: extra
3: veel
2: werk.
3: Extra, ja, heel veel.
2: Maar dat betekent geen extra inkomsten.
3: Nee, of... sterker nog, die klant in kwestie, die wordt natuurlijk gebeld of gemaild, of een beetje afhankelijk van hoe snel hij of zij zou vertrekken. En die verwachtte eigenlijk wel een soort korting. Want ja, het was toch anders dan dat hij bedacht had. Terwijl wij natuurlijk aan de achterkant heel veel extra werk en uren. En uiteindelijk dus geld kwijt zijn om het allemaal te regelen.
2: Ja, leuk weer, die gastvrijheidsindustrie.
3: Ja, dat is leuk.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
3: En maar toch is het heel leuk, want de meeste klanten zijn ontzettend tevreden. Het aantal mensen wat repeat bij ons, zoals wij dat dan noemen, die dus vaker bij ons boeken als ze eenmaal met ons mee geweest zijn, dat is enorm. Dat geeft gewoon...
2: En kan jij dat enthousiasme wat in jou zit en hoe je achter je product staat... Dat kan jij goed overbrengen aan jouw medewerkers?
3: Ja, ja, dat is natuurlijk wel een kunstje. Maar dat lukt heel aardig. We hebben ook heel trouw personeel voor het grootste deel.
2: Ja.
3: Ik geloof dit jaar 2 of 3 mensen 25 jaar in dienst. En vorig jaar waren het er 6. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel ervaring die dat in de loop der jaren hebben opgepikt.
2: En hoeveel mensen heb je in dienst ongeveer?
3: Ongeveer 40.
2: 40?
3: Wow. Ja,
2: ja.
3: Ik zeg wel, mensen verwachten dat niet altijd.
2: Nee.
3: Dan zeg ik altijd maar gekscheren. Het is net een eigen bedrijf. Dus er zitten 40 mensen.
2: Wow.
3: Als je dat terugrekent naar fulltime is het ongeveer 30. Maar daar komt het wel op neer.
2: En zijn veel mensen uit Haarlemmermeer, neem ik aan?
3: Ja, ja, Haarlemmermeer of de randgemeente, Haarlem of de Bollestreek, Amsterdam. Ja, dus, maar veel uit de buurt. En als je bij ons dus bijvoorbeeld op de sales werkt, en dan ga ik 2 keer per jaar op reis. Dus we sturen eigenlijk al die medewerkers op pad naar België, Duitsland, Frankrijk in de zomer. En 's winters naar Spanje, Portugal, Tunesië, Marokko. Alles wat te verkopen om dat enthousiasme, precies wat jij net zei, en die kennis eigen te maken. Dat die mensen ook ervaren waar je terechtkomt.
2: Nou, jij slaat de spijker op zijn kop. Dus ze praten heel vaak uit ervaring.
3: Ja.
2: Ze weten wat die golfbaan, maar vooral de entourage eromheen, wat het ook beheerst.
3: Ja, je kan eigenlijk wel stellen. We hebben geloof ik 250 verschillende hotels en dingen. Maar overal is wel iemand geweest. Dus van de sales is er altijd wel iemand te vinden die er geweest is. En de klant vraagt ook vaak naar. Ben je zelf geweest? Ja. En dan, nou, hoe was het dan? Nou ja, als je links loopt, heb je dat, rechts dat. En ik zou die baan wel doen en dat niet. Ik zou daar gaan eten. En dat komt natuurlijk wel over. En dat werkt heel goed.
2: Nou, wat top zeg. Zullen we al een muziekje gaan draaien, Gerben?
4: Ja,
2: wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind het prima.
2: Je hebt een paar verzoekjes ingediend.
3: Ja.
2: En de eerste, die is van John Miles.
3: Ja.
2: En waarom deze?
3: Ja, ik vind dat nummer trekt me altijd enorm. Music heet het. De meeste mensen kennen het als Music Was My First Love. En dat is, er zit zoveel muziek in, dat vooral. Dus dat is,
2: Dat klopt. Er zit gitaar in, drums, piano, basgitaar, een blaassectie, een strijksectie.
3: Ja.
2: En dat is het mooie van dit nummer uit 1976.
3: Ja.
4: Zo.
2: Ja.
4: Die heb je ingelezen, Rick?
2: Nou, ik in die tijd... Je zult het niet geloven, maar in die tijd was ik discjockey.
4: Nee, dat geloof ik niet.
2: Ja, dat is echt waar. Nou, ga dat maar eens na. In die tijd was ik disjockey. En ik heb dat heel vaak gedraaid. En als disjockey kon je... Ja, zo paste die plaat eigenlijk weer niet.
3: Nee.
2: Maar ook bij mij wel. En ja, het was altijd een succes. Maar laten we eerst maar even gaan luisteren naar een van de mooiste platen aller tijden.
3: Absoluut.
2: Music was my first love.
0: Onderneem het maar met Rick Claus.
5: Music was my first love.

0: Wow, luisteraars, dat was even binnenkomen met John Miles. Ik vroeg me waarom John Miles. Maar je hebt toch, je hebt daar wel wat mee, Erik.
1: Ja, John Miles.
0: Had je studententijd?
1: Ja. In mijn studententijd, bij de studentenvereniging, organiseerden we één keer per jaar met een aantal studentenverenigingen een groot concert in Groningen. Dat was toen de tijd nog op de ijsbaan. Dus er werden planken gelegd op de ijsvloer. Het was steenkoud. Ja, ja. En daar gingen echt wel een paar duizend studenten in. En dat deden we vrij groot. Want we hadden op een gegeven moment hadden we het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Met toen nog Rogier van Otlo als dirigent. Margriet Eshuis ertussen. Tussen die, de pauken en de violen met haar band. Waarschijnlijk Henny Huisman, denk ik, als drummer.
0: Ja, die zat er. Dat was de vaste drummer.
1: Denk het wel.
0: Kon die wel goed.
1: Nou, ik kon weer goed. En die speelde dit nummer. Nou ja, dus als ik dit nummer hoor, moet ik daar aan terugdenken. Dat was zo fantastisch. En dan had je de violisten. Nou, die waren zeker op enige leeftijd, laten we zeggen. Zo'n eerste violist die dan vooraan stond. Die keek dat publiek in en die keek wat er gebeurde. Nou, dit was ver voor Night of the Proms en alles wat daarna kwam. Dit nummer was trouwens volgens mij ook de tune van Night of the Proms later. Maar dit was gewoon, dit was zoiets fantastisch.
0: Wat gaaf.
1: Ja, heel erg
0: mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik kan begrijpen dat je daar heel enthousiast over wordt. En Margriet Eshuis, die had natuurlijk ook een stem. Dat was ook geweldig. En Rogier van Otlo, die heeft nog de tune van De Fabriek. Heeft hij ook gecomponeerd, hè? Tadaan. Dat ging over de opnames waar in de suikerfabriek in Halfweg.
1: Kijk.
2: Oh, serieus?
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat nu 60% van de luisteraars afhaakt. Want die heeft geen idee waar jij het over.
0: Nee, ik denk dat 90% het wel weet.
1: Ja, dat kan bijna.
0: Je bent ontslagen, zei Rudy Valkhagen.
1: Ja.
0: Nou goed, fijn dat u luistert trouwens allemaal. Als u opmerkingen heeft of vragen of wat dan ook, stuur een mailtje naar rickklaus@meerradio.nl. En dan krijgt u van mij een prachtig antwoord terug. En als ik er niet ben, dan doet Gerben het wel.
2: Of als u te gast wil zijn in deze uitzending.
0: Ja, wel door de ballotage.
2: Het gaat wel door de ballotage, ja.
0: Het kan even duren, maar goed. Oké, Erik Bakker, nogmaals hartelijk welkom. Wat heb jij verder met Haarlemmermeer? Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon inmiddels in Bilderdam.
0: Bilderdam.
1: Ja. De mensen met een bootje kennen het wel. Het is, de Drecht stroomt door Bilderdam. Dus het is een favoriete sloepentocht als je vindt Amstel en dan de Westeinder en dan enzovoort. Dus Bilderdam tussen Kudelstaart en Lemuiden. Maar ik heb heel lang in Hoofddorp gewoond. Best wel een jaar of 20, denk ik.
0: Oké, dus je voelt je wel thuis in Haarlemmermeer.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo.
1: Het bedrijf zit er ook en veel vrienden hier.
0: En je werk, vind je het nog steeds heel leuk?
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: Want je doet het al een tijd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat Pinhai is dan sinds 1993, dus dat is best heel lang. Maar je moet het ook zelf een beetje leuk maken, zeg ik altijd maar.
0: Klopt.
1: Dus we zijn bijvoorbeeld recent, een paar jaar geleden zijn we begonnen met wat speciale reizen. Die ik dan ook zelf begeleid. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga ook 3 keer per jaar op reis met een groep.
0: Ja.
1: En dan doen we alleen maar hele speciale dingen. Eigenlijk alles wat ik kan verzinnen doen we. Dus we zijn februari vorig jaar zijn we naar Zuid-Afrika geweest. Nou, dan gaan we wel golven. Zetten we 2 weken in Zuid-Afrika. Dan golven we 4-5 keer. Maar we gaan ook naar Robbeneiland. We gaan met helikopters boven Kaapstad vliegen.
0: Leuk,
1: we gaan op safari enzovoort. We zijn naar Argentinië geweest. Dan vragen we met rubberboten onder de Iguazu-watervallen door. We gaan wijn drinken bij Moët & Chandon. We gaan tango dansen in Buenos Aires. Dus dat soort reizen, dat zijn wel een beetje de krenten uit de pap. En die, dat doen we nu een aantal jaar. Er is net weer een groep terug uit Vietnam, Cambodja. Ook een fantastische reis. Dus zo maak je het. Dan blijft het ook een beetje leuk houden. Zeg maar.
0: En hoe werkt dat brein van jou? Is dat constant in beweging?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ik merk het.
1: Ja.
0: Wat leuk, maar wat gaaf dat je nog zo enthousiast ermee bezig bent. En als je het zo over die reizen hebt, denk je, oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Want het leuke met golven, voor al degenen die niet golven en luisteren, maar wat ik dan vind met het leuke met golven is dat als je ergens naartoe gaat, dat je ook gewoon overdag lekker bezig bent en dat je niet allemaal dingen hoeft te doen. In principe is je dag al vol.
1: Ja, het is een soort wandelen met hindernissen. Dus je zit op een mooie plek, je bent nog een beetje sportief bezig. En je hoofd is eigenlijk alleen maar met dat golf bezig. Waardoor je helemaal loskomt van de dagelijkse sleur.
0: Ja. Mooi. En golf jezelf ook?
1: Ja, op het moment wat minder. Want ik heb een aantal weken geleden mijn arm gebroken met skiën. Maar goed, we zijn in de herstelfase. Ja, een goede vriend van mij heeft me aangeskiet.
0: Nog steeds een goede vriend, hè?
1: Ja, hij belt elke dag hoe het gaat. Maar Ik ben op zijn ski gevallen en mijn bovenarm gebroken. Dat schijnt nog een mirakel te zijn volgens de meeste artsen, want die breekt niet zomaar. Nee. Maar het is toch gelukt. En ja, die moest weer aan elkaar gezet worden met platen, schroeven en dingen. Dus ik zit nu in een soort herstelfase. Maar goed, een beetje chip en putten gaat weer. En over een aantal maanden.
0: En wat is je normale, wat voor handicap heb jij?
1: Ja, 15 zo ongeveer.
0: Oké, okay, dus je bent een goede golfer.
1: Nou ja, als je ziet hoe lang een golf.
0: En wat is je thuisbaan, zou ik maar zeggen?
1: Ja, de Haarlemmermeer. Hier, ook hier in de Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. Bij de meeste mensen wel bekend, denk ik.
0: Ja, gezellige baan.
1: Ja, leuk. We gaan een nieuw clubhuis bouwen nu, is bijna klaar. Helemaal leuk.
0: Ik heb hem zien staan, tenminste in de stijgers nog. Maar wat een enorm ding wordt dat. Superleuk.
1: Ja.
0: Goed, wat hebben we überhaupt nog meer voor vragen? Zijn er ook, je hebt heel veel medewerkers,
1: ja.
0: Maar heb je ook partners? Ben je alleen in de directie of heb je ook partners daarnaast?
1: Ja, je moet. Pinhai bestaat eigenlijk bij de gratie van de medewerkers. Want wat je zei net, dat vinden ze leuk aan. Wat ook ontzettend leuk is om te zien, is natuurlijk alle mensen om je heen die ook ontzettend druk bezig zijn om die mooie reizen te organiseren en dat allemaal de klanten naar de zin te maken. Ja. En dat, hebben we ook, dat is eigenlijk een heel team, een heel hecht team, waar we dat mee doen. Van jong tot oud. Dus de oudste is volgens mij bijna 68 en de jongste is denk ik 17 of 18.
0: Ja.
1: Laten we zeggen, dat is een stagiair. En dat hele spul bij elkaar, dat zorgt ervoor dat we dit al zo lang kunnen doen en dat we zo succesvol zijn. Want ja, we zijn in Nederland by far marktleider op het gebied van golfvakanties.
0: En hoeveel serieuze concurrenten heb je?
1: Ja, ik denk 2 of 3 serieuze concurrenten. Maar er zijn er wel 10. Maar je hebt heel veel mensen die zeg maar golfen en het leuk vinden om een reisje te organiseren. En die hebben wel een 06-nummer en een website.
0: Ja.
1: En organiseren dan golfvakanties. Maar goed, er zijn er wel een paar wat grotere die waar ook een aantal mensen werken.
0: Oké, okay, en stel je voor, jij hebt weer een idee om ergens naartoe te gaan. Ja. Met allemaal gekke uitstapjes. Heb je dan in je bedrijf een klankbord waar je dat tegenaan houdt? Die zegt van, ja, Erik, superleuk. En Rick, je moet je telefoon uitzetten tijdens een uitzending. Dat is ook superleuk. Maar ja, je weet maar nooit wie er belt. Die staat nu uit. Dus ja, dit heb je met zo'n live uitzending. Maar heb je dan een klankbord tegen wie jij dingen kan zeggen of tegenaan kon praten?
1: Ja, zeker. Kijk, met ongeveer 40 mensen. We hebben dus zeg maar een soort MT-management team. Daar zitten 4 mensen in. Dus dat is alles zeg maar een soort basis waarin natuurlijk veel dingen besproken worden en gekeken. En we overleggen dat uiteraard. Ja.
0: Oké, okay. En niet alle ideeën gaan door?
1: Nee, kijk, niet alles is uitvoerbaar. En moet ook een beetje, je moet er vertrouwen in hebben. Want de partners waarmee je werkt zijn minstens zo belangrijk als wij zelf. Dus zeker als we dat soort verder reizen doen, willen we zeker weten dat we een goede partners hebben. En we hebben straks in november zo'n verder reis weer naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel weten dat het ter plekke ook allemaal goed geregeld is. We gaan in februari, maart gaan we weer Argentinië doen. We gaan nog een keer naar Vietnam. In oktober volgend jaar gaan we Japan doen. Dus, en dan moet je wel zeker weten dat de plek ook alles klopt.
0: Super.
1: Dus ik kan niet zomaar.
0: Superleuk. Goh, ben ik blij dat ik pensionado ben, zeg.
1: Ja, je kan zo mee.
0: Ik denk dat we heel veel uitzendingen van tevoren moeten gaan opnemen. Want ik ben heel veel weg.
1: Ja. Doe
0: beste,
1: het op locatie.
0: Beste. Erik Bakker. Wat is er iets wat mensen altijd verkeerd begrijpen over jou of over je bedrijf? Een terugkerend misverstand wat je vaak moet uitleggen.
1: Ja, met name wat jij net aangaf. Dat mensen met een groep op vakantie willen. Dus die zei, nou, we zijn met z'n 12, met z'n 16e. Doe even een leuk voorstel en dan zie ik morgen wel tegemoet.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet. En ik zeg vaak, het is het beste als mensen zelf eerst een groepsreis organiseren. En dat allemaal zelf gaan doen. Dan krijgen ze een beetje door wat er allemaal speelt. Wat er allemaal nodig is. Wat er allemaal voor geregeld moet worden voordat je een fatsoenlijke offerte kan sturen, die ook ergens op laat. Want je moet wel zeker weten dat het kan. De banen, de starttijden, de vluchten, de hotels, de kamers, auto's of transfers of bussen. Ja, er komt nogal wat bij kijken. En dat is eigenlijk tegelijk dan het grootste misverstand. Mensen, ja, zo'n reis organiseren, hoe ingewikkeld is dat nou? Je mailt een hotel, of je belt ze op, je hebt een kamer, of je kijkt, weet ik veel, ergens of er een plek is, die mensen erbij en klaar, boeken maar.
0: Het is duidelijk. Het is heel ingewikkeld en er komt heel veel bij kijken. En in mijn bedrijfstak, in de hotellerie, in de restaurants, geef ik ook altijd aan van, besef je hoeveel werk het is dat die groep nu hier komt van die organisator, wat die allemaal al heeft moeten doen en met afzegging op het laatste moment, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Goed, we hebben nog een vraag. AI.
1: Ja.
0: Gebruiken jullie dat al? Of doen jullie daar wat mee? Of Ja. Heb je er wat aan?
1: Ja, we zitten daar eigenlijk in dat proces en we gebruiken dat meer en meer. Het makkelijkste is natuurlijk, of makkelijkst om het te gebruiken, is met teksten. Dus dat je bepaalde teksten, dat je zegt, we hebben natuurlijk heel veel teksten om dingen te beschrijven. Hotels, banen, voorwaarden, van alles en nog wat. Op de website, onze website zeer uitgebreide brochures. En dan is AI soms heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is nu 350 woorden, het moet eigenlijk naar 150. En dan zegt AI, nou, wat denk je hiervan? Dus dan kan je het zelf weer redigeren. Dus dat gebeurt daar veel. De laatste tijd zijn we ook wat verder met AI. Bijvoorbeeld invoeren van contracten. Dus laten we zeggen, ik kan voorstellen, als je honderden hotels hebt, die hebben allemaal verschillende contracten en prijzen en tabellen enzovoort. Het blijkt redelijk mogelijk te zijn, zeg maar, om AI die contracten in te laten lezen en op de goede plek in de computer te zetten. Dat is zeer efficiënt en bovendien voorkomt dat ook weer fouten. AI maakt ook fouten, dus je moet AI ook wel weer controleren. Maar goed, het is. Aan die kant gebruiken we het. En we zijn nog wel verder in de toekomst aan het kijken waar we dat nog meer kunnen inzetten.
0: Duidelijk verhaal.
1: Een chatbot bijvoorbeeld, ja. Die automatisch de juiste antwoorden geeft op de juiste vragen.
0: Ik ben ook bang voor mijn positie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We gaan zo weer naar muziek toe. Nog één vraagje. Je hebt het heel druk. Je golf zelf, privé dan nog ook? Misschien, ja. Nou ja, half privé, half zakelijk. Maar ja. Doe je nog wat meer? Heb je nog andere hobby's?
1: Ja, in principe, ik hockey nog hier, ook in Haarlemmermeer.
0: Ook bij wie dan?
1: Bij de Reigers.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. Dus wij noemen dat de recreanten. Bij de meeste hockeyverenigingen heet dat de trimmers. Dus dat gaat allemaal niet zo fanatiek als in de diverse competities. Maar goed, we hebben ook onze onderlinge wedstrijdjes en dingen. Het is heel gezellig. En vooral lekker rennen en zweten en een beetje aan sport doen. Dus dat zeker. En skiën, normaal dan.
0: Nou kijk, dus ik denk misschien thuis, wie heeft hij toch tegenover zich zitten? Dat is Erik Bakker, die golft, die hockeyt, die skiet. Maar het is niet een kakker of zo, hè? Toch, Erik Bakker. Erik Bakker is geen kakker. Nee, het is gewoon een heel aardig, gezellige
2: band. Niet dat ik kunnen ontdekken.
0: En dan merken we ook wel aan zijn muziekkeuze. Want je hebt plaat nummer 2. Heb je gekozen voor De Dijk.
1: Ja.
0: Prachtig. En waarom die dan weer?
1: Ja, De Dijk. Ja, het is zo zonde dat ze gestopt zijn. Ik begrijp het wel. Op een gegeven moment houdt het een keer op. En, ja. Maar ik heb heel veel concerten van De Dijk gezien. Hier in de Duiker ook. Haarlemmermeer. Ook in Bloemendaal. Het openluchttheater daar. Ja, die teksten en de lyrics. En het is dansbaar. En het is ook nog leuk om naar te luisteren. En de teksten zijn soms meer dan briljant. Dus ja,
0: dans op de vulkaan, hè?
1: Ja.
0: En is dit, ik moet even nog geven, is dit de live versie of is dit de gewone versie?
2: Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Want er is een groot verschil, hè, tussen die twee. Want bij de live versie, dan is er ook toegevoegd A-A-O-O.
2: Ah, kijk.
0: Ja, ja, en dat zit niet in de gewone versie. Nou, dat merken we dan wel. Het moet komen naar het liedje, naar het zinnetje Bommen voor de Vrede. Maar hier is de meest populaire band bij onze bezoekers, onze gasten. Die wordt vaak aangevraagd. En hier komt De Dijk met Dansen op de Vulkaan.
3: Onderneem het maar.

0: Ja, luisteraars, wakker worden. Goed zo, we zijn er weer. En wat een leuk en gezellig gesprek is dit. U krijgt er zomaar een vriend bij. En u kunt straks zeggen, oh, Erik Bakker. Ja, die ken ik, Erik. Hartstikke leuk wordt het. Erik, waar gaan we het nu eens over hebben?
1: Over dit nummer nog even, Rick.
0: Heb je ook ik vroeg net verantwoording. Heb je ook nog boven jou een soort adviesraad of raad van commissarissen?
1: Nee.
0: Lekker niet?
1: Nee, lekker niet.
0: Oh, gefeliciteerd. Wat goed zeg.
1: Pinhai is een tijd AWB geweest. Maar sommige mensen denken dat het nog steeds van de AWB is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, 2005 hebben we het verkocht aan AWB. Toen de tijd. En 2015 weer teruggekocht. Dus het is nu weer zelfstandig. In die tijd was het natuurlijk anders. Dan had je een hele directie en een ding. En van heel veel vergaderen. En dat hebben we gelukkig niet meer. Dus dat...
0: Ik heb daar alle begrip voor. Zeg
2: wat,
0: maar,
2: wat wou je nog kwijt over het nummer?
1: Oh ja, het nummer. Ja, de dijk. Geweldig. Kijk, het nummer wat we net hoorden. Dat is zo actueel weer. Omdat een van de coupletten is natuurlijk bommen voor de vrede. Leugens om het geld. Ja, dat is veel actueler kan het niet als je ziet wat er natuurlijk in Iran recent gebeurd is. Ja, en wij moeten betalen en die had niks besteld. Ja, waar halen ze de lef en de goremoed van? Nou, kijk, dat is veel actueler kan het toch niet.
0: Nee, maar uit je maar even hoor, dat is helemaal goed. Gooi het er maar uit. En ik denk dat 99% van de luisteraars dat gevoel ook heeft.
1: Ja.
0: En we leven in een hele aparte tijd.
1: Ja, en aan de andere kant de relativiteit. Dat je zegt van ja, dat gebeurt allemaal wel. Maar ondertussen moet je ook nog leven. En dat is dan weer de dans op de vulkaan. Dus ik vind het een heel mooi, nummer.
0: Goeie uitleg, prachtig. En we springen ook van in dit interview van hak op de tak. Want we willen je beter leren kennen. En je bedrijf en wat je doet. En je verhouding met Haarlemmermeer. Wat voor

0: Dat,
1: een biljart of zo?
0: Ja,
1: of,
0: biljart, whatever. Ja. Ja, ja, ja. En dat komt ooit van een studentenfeest. Waar de, waar
1: of de, Theo Komen.
0: Ja, precies. Een beetje Theo Komen-achtig. Dus, dus die hoek in ieder geval. Ja. Maar dit zullen ze ook absoluut verwacht hebben. Of dat een van de mogelijkheden was. Ja.
1: Nou, je doet het goed met je stem, hoor. Dat zeker. En had je misschien ook wel een bijnaam vroeger?
0: Nou...
1: Ja.
0: Nou ja, goed, kijk. Nou,
1: luisteren maar 15.000, nee, 20.000 man, dus gooi het eruit.
0: Ik had helemaal geen, niet zo'n gekke bijnaam. Maar goed, het was wel zo. Waar kom jij vandaan? Oh, uit het noorden. Oh, daar heet toch iedereen Stra? En dus dan was het Bakstra in plaats van Bakker. Nou ja, okay. Dat soort geen. Dus op een gegeven moment was het Bakstra, geloof ik. Maar dan, ja. Bakkertje was het vaak.
1: En toen je een jaar of 16, 17, 18 was, waar droomde je van? Wat was je echt toen je droom... voor later van als ik een jaar of 40 ben... dan wil ik dat of dat zijn of dat bereikt hebben?
0: Ja, de grap is, ik denk eigenlijk nooit te ver vooruit. En toen ook al niet. Dus toen ik 16, 17, 18 was... was ik denk vooral met sporten bezig en skiën en dingen. En dan dacht ik, nou, volgende week wil ik dat... of over een maand wil ik dat of over een jaar. Maar veel verder, ik dacht eigenlijk nooit zo ver vooruit. Heel veel dingen zijn in die zin ook op mijn pad gekomen. En dan zie je iets en dan grijp je dat. En dan pak je dat aan en dan ga je daarmee door. Ja. En zo rol je er ook een beetje in. En als je alles van tevoren helemaal uitstippelt... poeh, moet er allemaal niet in denken.
1: Nou, en zeker in deze tijden niet meer. Ja, nee, vroeger kon dat nog wel.
0: Kon nog een beetje, ja.
1: Dan wist je wat zekerheid was en dergelijke.
0: Ja,
1: die Erik. Vind je het vervelend of superleuk om te werken in Haarlemmermeer? Wat een open deur. Volgende vraag.
0: Nee, ja, ik vind het zeker heel leuk. Maar en nogmaals, wat we net al over hadden, dat heeft ook te maken met de mensen met wie je werkt. Want ik kan dus helemaal niet thuiswerken. Ik ben helemaal geen thuiswerker.
1: Nee.
0: Ik vind het vreselijk. Zit je dan in je eentje. Ik wil gewoon rondlopen. Ik wil voelen. Ik wil ruiken. Ik wil horen wat er gebeurt. Zelfs in coronatijd, ik heb geloof ik een halve dag thuis gewerkt. Toen ik begreep dat het mocht, onder voorwaarden dat je gewoon naar kantoor ging. We zaten geloof ik met z'n twee of met z'n drie op kantoor. Maar ik vind dat veel lekkerder, ik wil dat voelen.
1: En stel jij, Erik Bakker, je bent de burgemeester van Haarlemmermeer.
0: Oeh.
1: We hebben een prima burgemeester, maar toch komt Erik Bakker naar voren.
0: Ja.
1: En... wat zou jij heel graag, of wat denk jij, wat zou je willen aanpassen in Haarlemmermeer?
0: Oh.
1: Ja, je mag er ook even over nadenken.
0: Ik snap het.
1: Dan bewaren we hem even.
0: Ja, maar. Ja, ja. Nou ja, goed, ik vind dat er op zich heel veel dingen heel goed geregeld zijn in Haarlemmermeer. Ik kwam een paar jaar geleden een lijstje tegen, dat vond ik wel grappig. Met welke gemeentes nou, waar de meeste uitkeringen enzovoort werden uitgekeerd enzovoort. En stond Haarlemmermeer helemaal onderaan, omdat iedereen hier werkt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet helemaal, zelf, mensen die niet werken, niet kunnen werken. Er zijn alle redenen voor ik alle mensen tegen schenen schop. Maar in ieder geval, Haarlemmermeer is een heel bedrijvige gemeente. Vanuit de geschiedenis is het ook wel heel grappig, vind ik, de Haarlemmermeer. Want toen het ooit droogmalen is, wilde werkelijk niemand de Haarlemmermeer hebben. Die modderpoel.
1: Dat klopt, ja.
0: Want het is aangeboden in Haarlem. En Haarlem zei, nou, poeh, hoeven we niet. Nee. Toen is het naar de Leider aangeboden. Nee, joh, poeh, die rommel, hoef ik er ook niet bij. En die modder. Nou, van lieverlee is het toen maar een zelfstandige gemeente geworden. En inmiddels is het geloof ik de meest bedrijvige gemeente van Nederland.
1: Ja, het economisch hart.
0: Ja, het economisch hart.
1: En we hebben Schiphol erbij natuurlijk.
0: Ja, vliegveldje. Ja. Dus, ja.
1: Maar wat goed dat je, want we hebben Elise van het Historisch Museum. Of nee, van de Krukjes Museum. Ja. Hebben we hier over de vloer gehad. En die heeft ons helemaal bijgesproken.
0: Ah, okay.
1: Over het ontstaan van Haarlemmermeer. Een bijzonder interessante lezing was dat.
0: Ja.
1: Dat kunt u terugvinden op uitzending Gemist bij Meer Radio.
2: Ja.
1: Zo zeg ik dat toch goed, hè? We gaan van links en naar rechts. We gaan over naar de bitterballenvraag. Die bitterballenvraag, daar hebben we ook een jingle van. Die komt er zo aan.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
1: Ik wou zeggen, neem een lekker bitterballetje.
0: Ja, die is ver te zoeken hier.
1: Ja, nee, die ligt er absoluut niet. Maar moeten we wel gaan doen ook, echt die bitterballen. Want ik heb wel zin in een bitterballetje.
0: Ja, bel Jos.
2: Ja, toch wel de tijd ervoor.
1: Ja, ja, donderdagmiddag. En voor de mensen die in de auto zitten, ja, jammer. Wie in de regio verdient een standbeeld? En je mag hem neerzetten waar je wil. En je mag ook uitkiezen wie je wil.
0: Een standbeeld.
1: Maar dan mag je... Ook als je zegt, ik wil er even over nadenken, dan krijg je 4 minuten de tijd. Want dan gaan we nog even muziek draaien zo.
0: Oké, ik ga er wel even over nadenken.
1: Dan ga je even over nadenken. Ja. En als je een ondernemerswet of regel mocht afschaffen. Er mag ook iets op belastinggebied zijn. Welke zou je dan het liefst willen afschaffen?
0: Oké, nou, dan gaan we daar ook even over nadenken.
1: Oké, dat zijn twee.

0: Hey, wat mis jij in Haarlemmermeer? Dat is drie, ja. Om erover na te denken. U hoort dat allemaal straks, de antwoorden hoort u zo, hè? Maar u kunt thuis zelf ook even nadenken. Heb je wel eens een enorme blunder begaan?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Denk daar ook maar even over na.
2: Wat een goed interview.
0: Maar die vier vragen, die vergeten we niet.
2: Die gaan we
0: straks beantwoorden. Ja. We gaan eerst even naar de Achterhoek. Naar Benny Joling. Ja, die had natuurlijk een geweldige hit. Ik weet niet meer uit welk jaar, maar dat zoeken we wel op zo. Oerend Hart, die heb je aangevraagd. Heb je daar wat mee?
1: Nou ja...
0: Rij je motor of zo?
1: Ik rij geen motor, maar in mijn jeugd, zullen we zeggen... in het oosten van het land was wel eens wat Drenthe. En hij komt natuurlijk niet uit Drenthe.
0: De buurt van Doetinchem kwam die, hè?
1: Precies, dus...
0: En kicking op pin in de box, hè?
1: Ja.
0: Wat?
1: Maar het was toch wel... die tijd was toch wel een bekend nummer. En het is een van de weinige nummers die ik woordelijk... de lyrics van ken. Mijn dochter vindt het altijd erg leuk om allerlei spelletjes te spelen. En dan, als we dan een spelletje spelen waarbij je muziek moet raden en dit en dat. Nou ja, dan komt deze ook om de hoek. En dit is dan een van de weinige nummers die ik ken. Dus ik ben daar ontzettend slecht in. Maar deze komt vaak naar voren. Dus deze hoort een beetje bij mij. Met name omdat, wat ik zeg, tijdens die spelletjes. Dan, als dan dit nummer naar voren komt. Dan
0: geven we start de motoren maar.
1: Ja.
0: Ik zeg, oeh.

0: Ja, dat was hem dan normaal. En oerend hart, helemaal vanuit de Achterhoek.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Nou, ik hoop dat u het net zo gezellig heeft thuis als wij hier in de studio. We zitten met Erik Bakker van Pin High. En dit is nog steeds het programma Ondernemend het maar. We hebben een paar antwoorden nodig. Als een standbeeld. Oh ja. Voor wie zou jij een standbeeld in Haarlemmermeer willen neerzetten?
2: Ja, ik ben niet zo heel erg van persoonsverheerlijking. Maar ik vind wel, één dame springt er wel bovenuit. En dat is al wel lang geleden, maar goed. Die heeft in ieder geval gewoond in Haarlemmermeer. Is hij volgens mij ook begraven in Haarlemmermeer? Fanny Blankers-Koen.
0: Ja,
2: ja. Ja, vind ik wel een heel bijzondere
0: Fanny
2: sport.
0: Fanny Blankers in 1948... had ze tijdens de Olympische Spelen 4 gouden medailles.
2: Ja, geweldig.
0: En daarnaast op het Europese kampioenschap in 46 en 50 5-maal goud. En dat in die tijd. En dat voor een moeder.
2: Ja, ze was moeder toen.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Nou, dus dat is een mooi standbeeld. Ja. Waar zitten we die neer?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk Dick Trom al op de een of andere manier. dus op een ander pleintje.
0: Ja. Ja.
2: Nou, leuk. Misschien voor het nieuwe stadhuis, u weet.
0: Ja, ja, dat we toch een beetje gezelligheid daar gaan brengen.
2: Ja, want dat is eigenlijk de volgende antwoord bijna.
0: Ja, op welke vraag? Wat als burgemeester zou je graag aan willen passen in Haarlemmermeer?
2: Nou, die gezelligheid, dat is precies, denk ik, het grote manco in Hoofddorp. Ik zeg altijd, als het in Hoofddorp gebouwd, als men iets wil bouwen in Hoofddorp en je wil een vergunning aanvragen, zorg dat het vierkant groot is. En grijs is,
0: ja.
2: Dan krijg je een akkoord.
0: Ja.
2: Dus vierkant groot en grijs, dan is het goed. En dan ook de pleintjes zijn vierkant groot en grijs. En dat is wel een gemiste kans op heel veel plekken met ontwikkeling. Want het had best wel wat gezelliger gekund.
0: Wij willen sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
2: Ja, maar goed, als je dan dat winkelcentrum toen het neergezet is en dan aan één kant wat restaurants met terrassen en aan de andere kant een paar appartementenblokken en dan alle bussen daarvoor langs laten rijden. Ja, dat is nou niet een recept voor sfeer en gezelligheid. Als je aan drie kanten kroegen zet of iets, of gebouwen dat het een beetje beschut is, ja, dan heb je natuurlijk al veel meer kans dat het gezellig was met leuke
0: bonkjes. Klopt helemaal. Ja. En vroeger bij een winkelcentrum was vroeger op zondag dicht ook nog. Hè? En s'avonds is er natuurlijk ook niet veel leven. Dus, ja. Maar goed, duidelijk verhaal. We hadden nog een vraag, even denken. Een ondernemerswet, als je die mocht afschaffen, welke zou je dan afschaffen?
2: Ja, dat is een lastige. Waar ik zelf wel eens mee te maken heb, is in het geval van dat mensen op het moment als je de papieren rompslomp die je hebt als iemand binnen jouw bedrijf ziek wordt.
0: Kort antwoord.
2: Zonder dat je er wat aan kan doen. Dat gebeurt. Dat is toch wel een ding wat een hoop hoofdbrekens is.
0: Dames en heren luisteraars, onze gast was, en hij zit hier nog steeds tegenover mij, Erik Bakker van Pin High Golf Travel. Wij danken u ontzettend voor het luisteren naar Ondernemend Maar. Gerben Kersen, dank voor de fabelachtige techniek.
3: Graag gedaan.
0: En Erik, superleuk dat je in de studio bent geweest hier. We hopen je nog vaak te zien voor de luisteraars thuis. U heeft een vriend erbij. En dat is Erik Bakker van Pin High Golf Travel.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Yo, Rick Laus, de groeten. En laat wat horen op rickklaus@meerradio.nl. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Marcussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt.

duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat is Sam Cooke met What a Wonderful World.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goedemiddag, welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1921. En we gaan terug naar
1: mei
2: 1986.
0: En dat is de maand van het jaar waarin een gouden oude van Sam Cooke alweer uit 1960 nummer 1 staat in de Nederlandse hitparade. Dankzij spijkerbroekenreclame 4 weken lang bovenaan vanaf 24 mei 1986. Het is 1 week 1 in de Engelse hitparade. Vanaf 10 mei 1986 staat hij daar bovenaan. Falco en Rock Me Amadeus.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: En dat is Robert Long met Iedereen Doet Het. En dat is nummer 9 in de Nederlandse hitparade van 31 mei 1986. Whitney Houston met The Greatest Love of All, nummer 1 in Amerika. Vanaf 17 mei, 3 weken lang bovenaan. En we hadden ook...
1: De maand van het jaar, Facebookplaat.
0: Welkom met Rock Me Amadeus, een nummer van Rob en Ferdy Bolland. Nummer 1 in Engels hitparade. 1 weekje maar, en dat gebeurt allemaal in de week van 10 mei 1986.
2: Hoi Tom, hey. Hier Dennis Wild.
0: Goedemiddag.
2: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: In mei 86 is de gemiddelde temperatuur 13,3 graden. De maxima, die liggen rond de 18,5 graden. En de zon schijnt totaal 229,5 uur. En dat is normaal eigenlijk, ja inderdaad, 207,2 uur. Met de regen valt het mee. Er komt maar 33,9 mm naar beneden. En normaal is dat 46,8 mm in de maand mei. Een wisselvallige maand dus.
3: Hi, this is Mark King, level 42 on the month of the year.
0: Het is nummer 3 in Engeland op 10 mei 86. 3 weken daar op nummer 3. Dit is The Lessons in Love.

0: Hij was jarenlang fotomodel, maar in mei 86 staat hij nog aan het begin van zijn carrière. Met Reach staat hij nummer 8 in Nederland op 10 mei 1986. Ik heb het over natuurlijk Gerard Joling. En daarvoor hadden we Bad Boy van de Miami Sound Machine. 8 in Amerika op 10 mei 86. En Lessons in Love van Level 42, die staat genoteerd in Engels Hit Parade op nummer 3 op 10 mei 86.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En dat wordt gelezen hier door Edward Niesing uit mei 1986.
2: Op het vliegveld van Colombo in Sri Lanka ontploft op 3 mei 1986 een bom. Hierbij komen 22 mensen om het leven. De slachtoffers zijn toeristen uit Engeland, Frankrijk en Italië die op weg waren naar de Malediven. De aanslag wordt opgeëist door de LTTE, een van de militante afscheidingsbewegingen van de Tamils op Sri Lanka. Een economische topconferentie in Tokio spreekt zich op 6 mei uit voor meer toezicht op het economische beleid en de wereldkoersen. Voor het eerst in de geschiedenis brengt een Sovjet-leider op 14 mei 1986 via de televisie de bevolking van een tegenslag op de hoogte. Aanleiding is het ongeluk in de kerncentrale in Tsjernobyl eind april. Nadat voor het eerst in 37 jaar de nationalistische regering van Taiwan onderhandelde met de Volksrepubliek China, wordt op 21 mei een gekaapte Boeing 747 naar Taiwan teruggevlogen. Het toestel was 2 weken eerder door de gezagvoerder gekaapt en in het Chinese kanton aan de grond gezet. De piloot was overvallen door heimwee en besloot in China zijn oude vader te bezoeken. In een mededeling aan het parlement ontvouwt de Belgische eerste minister Martens op 23 mei 1986 de inhoud van een plan waarmee zijn regering tegen eind 1987 het begrotingstekort wil verminderen tot 8% van het bruto nationaal product.

waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en de muziek uit de jaren 80. Zoals deze.

0: En na het wereldnieuws met Edward Niesing hoorde je Madonna met Live to Tell, nummer 2 in de Engelse hitparade op 10 mei 1986. Addicted to Love van Robert Palmer, verrassend 1 week nummer 1 in Amerika in de week van 3 mei 86. En dit was net George Michael met A Different Corner. 1 in Nederland, ook 1 weekje maar, vanaf 17 mei 1986.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: Dr. Anders A.J. van Dulst wordt op 16 mei geïnstalleerd als burgemeester van Haarlemmermeer. Hij zegt, deze Rotterdammer is Haarlemmermeerder geworden. Gedeputeerde staten willen geen aanleg van A22 en de omlegging van de A9. En in Hoofddorp, daar wordt een busbaan aangelegd. De werkzaamheden

0: 3 mei 1986 wordt in het Noorse Bergen het Eurovision Songfestival gewonnen. En voor het eerst wint België het festival. De 14-jarige Sandra Kiem krijgt 176 punten voor J'aime la vie. En wie doen er mee voor Nederland? Dat was Frissel Zissel. Hun Alles Heeft een Ritme is goed voor een 13e plaats met 40 punten. En voor Sandra Kiem hoorde je de Rolling Stones met de Harlem Shuffle. 5 in Amerika op 3 mei 86. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson? Dat is nummer 3 in Engeland op 7 mei.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag. We gingen terug naar...
1: mei.
2: 1986.
0: En ik heb er nog eentje voor je uit deze maand van het jaar. Dat is Queen met A Kind of Magic. Die staat genoteerd op nummer 6 in de Engelse hitparade van 3 mei 86. Fijne dag verder en veel plezier. Straks met Michel Onklin en meer Hollands.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer Holland met Michel Onklin.

0: het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onkling.
1: Ja, gezellig dat je er weer bij bent. Zondag 17 mei, dit is aflevering 898 van Meer Hollands met het duo Ton van der Aan naast me en Michel Onkling. En we begonnen met een ander duo, Ton, Henk Spaan en Harry Vermeegh als Pisa met De Gewone Man uit 1984.
0: Meer Hollands, Facebookplaat.
1: De Gewone Man van Pisa is de Meer Hollands Facebookplaat. Want je kan de hoes met de speellijst zien op de Meer Hollands Facebookpagina. Jamme Wachter heeft Waarom Ben Jij Gegaan opnieuw opgenomen in een intieme, pure setting. Waarbij zijn stem en emotie volledig centraal staan.
2: Lichtdomend in het gras,

Met een mooie uithaal. Zonder verhaal, onze Vlaamse klassieker van vandaag. Je hoorde Mama's Jasje. En Zonder verhaal was in 1992 een grote hit bij onze zeudenburen. Parijs van Gewoon Jan is een paar weken geleden verschenen. En vandaag hebben we de single in de cd-speler gedaan. En we gaan luisteren.

Mirosu, tuintje in mijn hart. Van De Maru en Jan Smit, waarvan de opbrengst in 2009 ging naar de SOS Kinderdorpen. Gino Schalenburg maakt een indrukwekkende en emotioneel debuut met zijn eerste single Ik kon geen afscheid nemen. Het nummer is een persoonlijk eerbetoon aan zijn overleden vader en raakt recht in het hart.

Ons haastigste moment van vandaag komt uit 1980 en staat op het album Gewoon André en heet Bekijk het maar. Met haar nieuwe single Als ik weg ben laat Marloes horen hoe ze een zomerse dansbare reggaeton vibe moeiteloos combineert met een emotionele onderlaag. Wat een mooi verhaal zeg. Nou, we gaan luisteren. Ja.

met een mooie afsluiter. Boudewijn de Groot en Jan Rot live 1996 in Paradiso Amsterdam met Naast Jou. Jari Hellegers is de nieuwe single Vlammende Pan is de opvolger van zijn laatste release Ben Je Verliefd met Monique Smit. De single gaat over zo verliefd zijn dat je het volledig overneemt. Verliefd zijn is een ziekte en voor mij nog

0: Meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belaagd. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw.

0: van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zo'n oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotte van motten wonen in mijn jas.
1: Twee motten van Doris, 1957, kwam een eind 2023 opnieuw in de belangstelling, doordat het om de jongeren viraal ging op TikTok. Nou, wat die motten nogal niet doen, zeg. Vandaag is Twee Motten de oudste van vandaag. Nu is Miss Montreal met Schuilen haar nieuwe single. Ze staat nu 20 jaar op de planken en gaat het op 29 mei vieren met een optreden in de Avas Live in Amsterdam.

Uit 2017, Herman van Veen, alles doet er toe. Dat vindt ons schatje zo leuk, hè, Ton? In Mierolands. Het is nog steeds lente, dus hier zijn Remy Wijnands en Maurix met de ene lentedag.

0: Hey, dit is Wolter Kroes. Meer Hollands op Meer Radio.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog door de beugel

Alles uit het leven van Wolter Kroes maakt bijna een einde aan aflevering 898 van Meer Rollands. Ga je weer bedanken, Verdranen. Je was er weer bij, je techniek, je liefde, de koffie. En ik laat je achter, tenminste de mensen niet jou weer, Tor, met Marlana, met Lekker in mijn vel. Dank je.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie.

Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie.

De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie.

Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren...

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Stuck With You, Huey Lewis en The News.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 35e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Vandaag twee interviews van Henny Beijer met burgemeester Marianne Schuurmans over criminele klusjesmannen en camerabewaking in Hoofddorp. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: Fever Dream, Alex Warren. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: Haarlemmermeer zet een streep onder een 10 jaar durend conflict rond een caravanstalling in Rijsenhout. Haarlemmermeer wil dat de verouderde, vervallen kassen in het dorp een opknapbeurt krijgen. De eigenaren van een terrein aan de Heermanswet, twee zussen, gingen in 2016 op die wens in en bouwden een moderne caravanstalling. De gemeente beloofde een vergunning, maar kreeg daarna ruzie met de zussen over de kosten. De gemeente vroeg een bijdrage van €270.000 voor bovenwijkse voorzieningen en recreatief groen. Hoewel deze bijdrage niet verplicht was, weigerde de gemeente de vergunning als de zussen dit bedrag niet zouden betalen. De kwestie is nu bijgelegd. Details zijn niet bekendgemaakt. De gemeenteraad debatteerde over de groeiende problemen rond de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de Rekenkamer over dit vraagstuk. Uit dat rapport bleek dat een groot deel van de eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer door de gemeente zijn opgevolgd, maar dat er 2 nog zijn overgebleven en niet ingevuld. Zo krijgt de gemeenteraad nog geen kwalitatieve informatie van deskundigen uit het veld en staat er nog een onderzoek open naar de stijgende kosten en toenemende druk op de jeugdzorg. De VVD wil mogelijk binnenkort met een voorstel komen om de raad frequenter en uitgebreider te informeren over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. In panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag moeten de woningen komen. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. In Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de druk op het elektriciteitsnet veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van de netcapaciteit, waardoor wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is een verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar het is verstandig om toekomstige plannen tijdig mee te nemen. Op de website van het energieloket staat een stappenplan en een keuzehulp voor inwoners. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Litjens heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voort te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Litjens is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Litjens.

0: You're the Kool & the Gang met een oude hit, Celebration. Er zijn nog altijd signalen dat criminele zogenaamde klusjesmannen in onze gemeente aan de bel hangen om vermeende noodzakelijke klussen te verrichten, waar ze vervolgens exorbitante vergoedingen voor vragen. Burgemeester Schuurmans waarschuwde in dit programma al eens voor die vormen van oplichting. Waarom maakte en maakt zij zich druk over dit onderwerp, vroeg Henny Beijer haar recent.
1: Nou, in eerste instantie vooral mensen waarschuwen dat ze daar geen gebruik van moeten maken. Als mensen aan de deur diensten aanbieden, dan zou ik dat altijd weigeren. Je kunt op allerlei manieren kijken of klusjes mensen betrouwbaar zijn. Je kunt anderen benaderen. Je kan op internet kun je kijken of het goede ervaringen zijn. Maar doe vooral geen zaken aan de voordeur.
2: Op welke manier kunt u burgers voor deze praktijken waarschuwen? Is flyeren bijvoorbeeld een idee of zo'n lichtkrant?
1: Nou, wat we nu doen is zoveel mogelijk pers. Ik ben ook heel blij dat ik met u erover mag spreken. Maar we doen het ook in het Huis en Huisblad. We hebben zoveel mogelijk op social media het gedaan. We hebben in het verleden gezien dat het meegeven aan bepaalde groepen, dus als mensen bij elkaar komen, senioren bij elkaar komen, om daar de boodschap nog eens neer te leggen. En als dat niet genoeg is, of als blijkt dat ze echt hardnekkig blijven komen en succesvol zijn, ja, dan moeten we echt gaan kijken naar andere maatregelen. Ja.
2: Ik heb ook gezien dat er stickers in omloop zijn, door de politie in omloop gebracht. Is dat nog iets?
1: Dat is een hele mooie actie. Ik denk dat wat de politie beoogt is juist aan te geven aan de mensen die aan willen bellen. Van nou, sla deze meneer of mevrouw over, want die doet toch geen zaken met u. Dus die sticker kan je halen in het gemeentehuis bij het politiebureau. En daarop staat dat je dus geen zaken doet met mensen aan de deur.
2: Ja. Stel dat ze toch ergens verschijnen. Hoe gaan mensen dan reageren? Moeten ze zich dan melden? Gaan ze bellen? 112? Wat adviseert u dan?
1: Nou, vooral geen zaken met hen doen. Hè. Meld het bij misdaad anoniem. Dat is echt anoniem. En dan wordt de melding doorgegeven aan de politie. En natuurlijk kan je ook de politie bellen, maar niet op 112. Maar je moet hun informatienummer bellen.
2: Ja. Want de politie is de partij die in deze daarvan op de hoogte moet worden gesteld, zodat ze misschien wel op hete daad kunnen betrappen.
1: Het punt is, eigenlijk is dat het probleem. Strafrechtelijk gebeurt er vaak niet zoveel fouts. Op het moment dat jij een werkzaamheden doet voor iemand en je hebt toegezegd daarvoor te betalen, dan moet je dat doen. Dus het is heel erg moeilijk om dit te vervolgen. En dat maakt juist dat we willen waarschuwen, doe het niet. De meest voorkomende zaak is dat mensen een klusje doen wat ogenschijnlijk niet zo duur is, maar waar ze makkelijk 900 of 1000 euro voor vragen. En dan moet je het afrekenen.
2: Ja. U heeft vast regelmatig contact met collega-burgemeesters in de regio. Doen die op dit gebied ook nog dingen samen?
1: Ja, juist. In Noord-Holland werken we hiermee samen, omdat we natuurlijk een burgemeester hebben in Zaanstad die veel ervaring heeft met het aan de deur verkoop. Ging hier over glazenwassers. En we horen ook dit verhaal. De rondtrekkende klusjesmannen uit allerlei landen die hun diensten verlenen. Die horen we in heel Noord-Holland terug bij burgemeesters. Ik zei al, als het echt een probleem gaat worden, kunnen we gaan werken met vergunningen. Maar dat is een heel complex iets, heel arbeidsintensief. We hopen eigenlijk dat mensen door gewoon te leren aan de deur niets kopen, geen diensten afnemen aan de deur. Eigenlijk zou dat gewoon een soort mantra moeten worden.
2: Ja. En als het bijvoorbeeld binnen de gemeentegrenzen van Haarlemmermeer opduikt, belt u dan ook in de regio met uw collega's of is er een communicatiekanaal zodat de anderen ook weten van, nou, ze zijn hier nu weer actief?
1: Ja, het mooie van burgemeesters is dat we elkaar heel vaak treffen en het dan bijna altijd over openbare orde hebben en dit soort dingen heel graag met elkaar delen.

Dat was Girl Like You van Maroon 5 en Cardi B. Straks het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven. Tot die tijd, Don't Leave Me This Way van The Communards.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Jordan, Michael Sembello met Maniac.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend houden we tot en met woensdag dat wisselvallige weer met naast zon ook enkele buien. Daarna knapt het vanaf donderdag verderop en gaan de temperaturen omhoog richting de 20 tot 22 graden. En dan begint het een beetje op lente te lijken. Ook op de lange termijn, richting eind mei, lijken de weerkaarten ons goed gezind met veel zon en vrij warm, bijna zomerweer.

0: Achtereenvolgens hoorde je Risk It All van Bruno Mars en Take On Me, Aha. In Hoofddorp is gestart met een pilot voor camerabewaking. Onlangs lichtte burgemeester Marianne Schuurmans, die openbare orde en veiligheid in haar portefeuille heeft, de aanleiding hiervoor toe in een vraaggesprek met onze verslaggever Henny Beijer. Om de herinnering nog even op te frissen, dat interview ging als volgt.
1: Mevrouw Schuurmans, er komt een pilot met camerabewaking. Waarom?
2: Nou, ten eerste omdat de Raad in een motie mij heeft gevraagd te onderzoeken of dat mogelijk is. En zelf zie ik ook dat er plekken zijn en momenten zijn in onze gemeente dat ik ook behoefte heb dat er cameratoezicht komt. Zowel preventief als er iets gebeurt, ik ook kan kijken of wij kunnen acteren.
1: Hoe werkt dat precies? Die camera's nemen beelden op van de plekken waar ze daarop gehangen worden. Gaan we direct nog even kijken waar we die ophangen. Maar zit er iemand de hele dag naar die beelden te kijken en ziet dan dreiging? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, even vooropgesteld, de 25 grootste gemeenten van Nederland hebben allemaal camerabewaking, behalve Haarlemmermeer. Wij niet. Het is de allereerste keer dat wij dat op deze schaal gaan doen. Natuurlijk Schiphol uitgezonderd, want die heeft de meeste camera's van Nederland, maar in onze gemeente niet. En we hebben het ooit een keer gedaan op burgemeester Van Stamplein, omdat daar zoveel fietsen werden gestolen. En dat had effect. Wij zien nu dat het ophangen van die camera's, dat je wilt moeten onderzoeken of wij ons aansluiten bij een van de twee uitleescentra die zijn ingericht in Noord-Holland. Dat betaal je abonnement voor en dan die kijken heel veel uit en die kunnen rechtstreeks naar 112 overschakelen. Maar het zou ook kunnen zijn, maar dat moeten we allemaal nog onderzoeken, dat we zeggen nee, we hangen ze op, preventief. En we kunnen op het moment dat iets plaatsvindt, kunnen we beelden terugkijken. Het hangt echt af van kosten, de voorbereidingen, de aansluitingen. Het is best complex, camera's. En als je ze niet permanent nodig hebt, zoals in sommige uitgaansgebieden in grote steden, en het heel wisselend is waar de incidenten plaatsvinden, zoals dat bij ons echt per dorp, per dag, per locatie kan verschillen, moeten we echt uitzoeken hoe we het gaan inrichten.
1: We hebben het wat dit betreft over de openbare ruimte, camera's in de openbare ruimte, maar er zijn er natuurlijk ook zat, bijvoorbeeld in winkelcentra binnen.
2: Ja. Nou ja, die mogen er meer komen wat ons betreft. We vinden echt dat ook winkels mogen dat, hè, winkeliers en ook de winkelcentra. En die hebben natuurlijk ook allemaal regels, want die moeten gericht zijn op de winkels en de ingang. Wij kunnen hen daarin adviseren. Willen we dat ook heel graag doen, want het aantal winkeldieven neemt toe en ook het onrust in die winkelcentra. Maar wat ik aan de Raad heb toegezegd is dat ik vooral buiten de winkelcentra, in dit geval in Hoofddorp, bij het burgemeester Van Stamplein, omdat daar op dit moment de meeste overlast wordt ervaren. Wat ik wel wil om die reden zijn flexibele camera's die we ophangen, maar die op het moment dat dan de overlast voorbij is of er is elders meer, dat ik ze dan kan overplaatsen. Dus het geld wat ik van de Raad krijg, via die motie heb gekregen, wil ik graag besteden aan een aantal camera's die ik daarin kan zetten waar het meeste overlast wordt ervaren.
1: Dat is op dit moment een pilot, alleen voor het Van Stamplein in Hoofddorp, hè? Maar ook Nieuw-Vennep en Batuverdorp staan in uw notitie.
2: Klopt, maar dat komt omdat wij uit moeten zoeken wat kunnen we met het bedrag in die pilot realiseren. Als dat er meer kunnen zijn, graag. En anders gaat het op de manier dat ik kijk waar is de meeste overlast. Dat is een Hoofddorp rondom de twinkelcentrum. Nou, daarna gaan we naar Nieuw-Vennep en dan gaan we naar Badhoevedorp als dat aan de orde is. Maar dat is echt ingegeven vanwege het geld. Ik moet het binnen een bepaald budget realiseren en kan dan gedurende 3 jaar zo'n pilot draaien.
1: Wat altijd aan de orde komt, dan is de privacy, hè?
2: Klopt. Dat is een van de moeilijke dingen hier in Haarlemmermeer, wat ik net al aangeef. Als je langdurig vaak op één plek overlast ervaart, mag je camera's ophangen. Het OM bewaakt dat ook. Overigens adviseert het OM. In principe kan ik daaromheen. Maar het heeft weinig zin. Want als dan iemand wordt opgepakt en die komt bij de rechter, dan zegt die rechter ja, maar u heeft zich ook niet aan de adviezen van het OM gehouden. Maar ook dat zou ik kunnen doen als ik daarmee in ieder geval de overlast op die plek minder heb. En ik wil op dit moment wil ik vooral dat het rondom die pleinen, dat het weer veilig is en dat mensen zich veilig voelen. Dus het zou zomaar eens kunnen dat, ook al zal het OM zeggen, joh, het is te weinig voor die bepaalde plek, dat ik het dan echt preventief doe en om de overlastsituatie te doorbreken.
1: Jammer hè, dat we dan zo lang hebben volgehouden zonder camera's.
2: Ja, we hebben het echt lang volgehouden. We hebben dus één keer het gedaan. En we doen het een enkele keer in de buurt van een, waar een incident plaatsvindt. Hè. Als er een aanslag is geweest, hebben we het een keer met een vuurwerkbom. Daar hebben we heel specifiek camera's. Maar wij zijn echt uniek. Wat dat betreft is het een heerlijke gemeente. Dat we het nooit echt nodig hebben gehad. Maar nu begint, is bij mij ook, en ik ben ook heel blij met die motie van de raad. Ik ben klaar ermee. Je moet echt paal en perk stellen aan dit soort jongelui. Die mogen van mij hangen, die mogen plezier hebben. Maar zo gauw ze mensen wegblijven, angstig zijn, meisjes last ervan hebben, nou, dan moeten we daar echt een einde aan maken.
1: Wanneer gaat de pilot van start?
2: Ja, we zijn heel druk bezig voor te bereiden. Ik had zo graag deze raad nog voordat ze weggingen willen zeggen, ik heb ze hangen. Maar het probleem bij camera's en overheid is dat het een kwestie is van driehoek, afwegingen, offertes. Nou, ik hoef u niet te vermoeien met de uitwerking, maar het gaat altijd langzamer dan ik zou willen.
1: De raad heeft in ieder geval een reactie op de motie, de brief.
2: De brief, en ik ben de raad heel dankbaar. En ik denk dat de inwoners ook heel blij zijn als wij laten zien, we nemen jullie klachten serieus. Wauw.

hoorde je Before You van Benson Boone en What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Tot zover de 35e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer, eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesseling. Tot slot van dit programma Absolute Beginners, David Bowie. Een hele fijne avond.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Wat een feestje was het, hè? Met die leuke kikkervideo erbij. Ja, ja, als altijd begon ik vandaag met de voormalige nummer 1. Ergens in de wereld. Vandaag 51 jaar terug in de tijd. 17 mei 1975, Deep Purple's Roger Glover's solo-project Love Is All. 2 weken 1 in de Nederlandse megacharts. Goedenavond allemaal, tot 8 uur weer terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van 17 mei vandaag. Met onder andere Rob de Nijs krijgt eigen tv-show. Goud en jarig. Elton breekt alle records. En thank God, it's Sunday. Voor de ex-troetelschrijf zo driekwart van het programma naar 17 mei 1977. Jouw kennen is jouw liefhebben van een buitenbeentje. Nee, die hoor je niet vaak. En ik maak weer, ere wie ere toekomt, gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Hartelijk dank, Ton, voor het spreken. Ik heb er weer een hoop aan gehad. En dat spreken bracht mij ook bij de verjaarskalender. Zeer uitgebreid. Dus daar vallen er wel een paar van af. Eerst naar een van de dames van de familie Cor. Een van de zusjes en broer van de familie Cor. Uit Schotland, geloof ik, hè? Familiedame Andrea, die wordt vandaag 52. En je hoort het op Meer Radio.

En na dat jarige korretje, Andrea Corr, de nummer 1 in de top 40 van vandaag, precies 40 jaar geleden, luisterde natuurlijk naar A Different Corner en George Michael. En van 86, 16 jaar terug in de tijd, want in een studio in Jackson, in Mississippi, neemt Gene Knight op 17 mei 1970 Mr. Big Stuff op. Wordt pas een jaar later uitgebracht. Mr. Big Stuff en Gene Knight komt op 29 mei 1971 de Billboard Hot 100 binnen, bereikt de tweede plaats. Dat is niet weggelegd voor Mr. Big Stuff in Nederland. Nee, oh no. Alleen de tipparade.

0: Zo eind jaren 90 werd de groep opgericht. Er stelt Nederlandse producer als een soort tegenhangers voor de Spice Girls. Ze hadden niet zo vreselijk veel succes als de Engelse dames, maar toch. Een mooie top 10 hit met Baby Don't Go. Vijf meiden bij elkaar en een van de meiden was Natasha Scheffers. Of zij ook de solo zong in Baby Don't Go, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ze vandaag haar 54ste verjaardag viert. Gefeliciteerd, Natasha. En ik ga zeker nog niet, hoor. Er is nog ongeveer 40 minuutjes te gaan met nu een reis naar een ver verleden. 17 mei 1964. Want op die dag wordt door de VARA de allereerste Rob de Nijs show op tv uitgezonden. Naast hem en zijn groep The Lords zijn er optredens van Trea Dobbs, Marijke Merkens en Ria Valk. Omdat de show zo'n succes is, mag Rob in het nieuwe winterseizoen 8 programma's maken voor de VARA. En in deze eerste aflevering zingt hij onder meer Fever.
1: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I've got a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight,

Zo, dat was weer een lekkere voormalige nummer 1. Ditmaal naar 1975. Dat wil zeggen 51 jaar terug in de tijd. 3 weken aan de andere kant van de Noordzee. Tammy Wynette en Stand By Your Man. In de tijd 3 weken aan de andere kant van de Noordzee. Tammy Wynette en Stand By Your Man. Wat zei ik daarnet bij de inleiding? Goud en jarig. Daar hoort dit bericht bij. Na 2 jaar wordt The Yes Album van de Engelse groep Yes op 17 mei 1973 goud in de Verenigde Staten. De LP is op 8 mei 1971 binnengekomen in de albumlijst van Billboard. Blijft op 40 steken, maar wordt wel dus, hoef je niet eens nummer 1 voor te zijn, goud al daar. Ga ik niet helemaal draaien, zou te veel tijd in beslag nemen. Een soort uittreksel dus van dat stevige Yours Is No Disgrace. Ook bij de 77e verjaardag van drummer Bill Bruford.

Zo, en om het een beetje rustiger aan te doen. Wat een records! Captain Fantastic en de Brown Dirt Cowboy van Elton John worden op 17 mei 1975 uitgebracht. In de Verenigde Staten worden al op de eerste dag 1 miljoen exemplaren van de LP verkocht. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. Komt later binnen op de eerste plaats van de albumlijst van de Billboard en ook dat is een unicum. Blijft daar 7 weken staan maar liefst. En het is ook nog eens het best verkochte album van 1975 in de States. Dit is een van de singles erop. Elton John.

In Los Angeles gaat op 17 mei 1978 Thank God It's Friday in première. In deze discofilm spelen Donna Summer, Hilary Bean, Phil Adams, Terry Nunn en Jeff Goldblum de hoofdrollen. Ook de Commodores zijn in Thank God It's Friday te zien. De titelsong door Love and Kisses komt als single niet verder dan 22 in de Billboard Hot 100. Thank God It's Friday. Bij ons alleen in de tipparade. Friday.

0: titel schrijft.
1: En ik sprak in de inleiding van het programma over een buitenbeentje. Inderdaad, dat kun je wel zeggen van Joe Bourne. Amerikaanse zanger die om de liefde, een platenplugster, naar Nederland kwam. Heel lang met haar gelukkig is geweest. En ik denk dat de Hilversum 3 discjockeys zeiden van nou, is een soort douceurtje voor de plugster. Maken we haar man Joe Bourne totaal schrijven. To know you is to love you. To know.

en bijzondere totalschrijf. Een krentje uit de pap, zouden we kunnen zeggen. Totalschrijf van 17 mei 77. Joe Born and to know you is to love you. Sorry voor de kwaliteit van de S, maar ik had het niet anders. Voor Diane Warren kan op 17 mei 1999 haar avond niet meer stuk bij de 16e uitreiking van de American Society of Composers, Authors and Publishers Pop Music Awards. Voor de 5e keer wordt ze onderscheiden als de componist van het jaar. En daarna krijgt ze een prijs voor How Do I Live? Dat wordt uitgeroepen tot de beste song van 1998. De versie van Leanne Rimes komt op 25 juli 1998 de top 40 binnen en bereikt de 4e plaats.

0: De beste song van 1998. LeAnn Rimes en How Do I Live.
1: De Zilveren Golf feliciteert.
0: Congratulations. Ja, en zo tegen het einde van het programma heb ik de krastenknar van de verjaarskalender voor je. Hij komt uit Duitsland. Hij heet Udo Lindenberg. Zong een Duitse versie van Chattanooga Choo Choo. Dat werd Zonder Zug nach Pankow. En Udo Lindenberg wordt vandaag 80.

0: Met een zonnezug naar Bangkok, wat zeg
1: je?
0: Ja, dat hebben we de laatste tijd wel genoeg gehoord. Dankjewel, 80-jarige Udo Lindenberg. En dan heb ik nog de langst genoteerde...
2: Nummer 1.
0: Voor je. En daarvoor gaan we naar Italië. 7 weken lang. Met ingang van de datum van vandaag in 1986. Madonna en Live to Tell.

En Madonna maakte een einde aan deze editie van de Zilvergolf. Tot de volgende week. Zondagavond, 7-8. Meer radio.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren.

De laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten, wie volgend jaar...

0: 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey, hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Down Under, daar zijn ze te vinden. De leden van de Jungle Giants. Ze kwamen met hun vijfde studioalbum getiteld Experiencing Feelings of Joy. Nou, dat is een en al vrolijkheid, denk je dan. Ja, dan stuit je toch op dit lovesick. Er zijn geen pilletjes voor. Wel? Oh, ja, ik loop achter misschien. We danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziekvitaminen. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die je doet verstillen. Zoiets. Splintertip voor de komende week is een volproefje van het op 5 juni te verschijnen album The City Is Coming To Raise It All van Fink. Hij treedt daarop in de voetsporen van ingetogen revolutionaire artiesten uit het groene zuidwesten van Engeland. Heb je daar een beeld bij? Ik wel. Dan komt het nog beter binnen. De landelijke gitaarklanken en de stem voorzien van een lichte echo, alsof het tegen de rotsen weerkaatst. Het is te horen bij I Bury All The Answers.
1: Dit is de splintertip van deze week.

0: En in één keer is die afgelopen. Wel erg abrupt. Maar goed, een jaar schrijven, 8 maanden studiotijd. En honderden uren productie, promotie en liefde, zo zeggen ze zelf tenminste, hebben uiteindelijk geresulteerd in de nieuwe langspeler van de Kovacet. Dat is een band uit Manchester, Engeland. Het is trouwens ook op vinyl en cassette verkrijgbaar. Wat leuk. Ja, ik heb er nog een zo'n cassette speler, dus gaan we die doen. Even kijken hoor. Oh, het album heet Honeymoon Forever. Dat is vrij lang. Waarvan je hoorde Feel So High. Oh, vandaar. Oké. Straks iemand die uitgaat, maar eigenlijk naar huis wil. Ja. Kan niet. Maar eerst een dame die de ziel uit je borst zingt. Jazz Taylor. Ze maakt vaak langzame composities die een mix zijn van melancholische blues, soul en jazz. Vaak omschreven als late night vibes. Hier is Numb.
1: I still feel it.

achterbeep. Ja, Duitslandse artiest Douwe Freyer heeft een gloedje nieuw album uitgebracht. Getiteld Too Much, Not Enough. Dat is vrij veel. Net als aan de langspeler is ook aan de video's de nodige aandacht besteed. Dus ga dat zien. Bijvoorbeeld bij dit I'm Out and I Wanna Go Home. Over er met je hoofd niet helemaal bij zijn. Wat dan weer grappig is vormgegeven in de video. Straks is Splinternieuw op meer radio natuurlijk het nieuws. En daarvoor de nieuwe van Calvin Harris, die samen met Jazzy de track Satisfy maakte. Maar eerst oud-gediende, Neil Diamond, inmiddels 84 jaar jong. Hij had al jaren geen studio meer van binnen gezien. Dat is niet zo gek op die leeftijd. En dat er nu toch een album met, met nieuw materiaal van de legendarische zanger en songwriter verschijnt. Danken we aan Rick Rubin. 20 jaar geleden slaagde hij erin de carrière van Diamond, die zijn glans was verloren, weer een artistieke impuls te geven. Hij liet hem in de studio met een akoestische gitaar zijn nieuw geschreven song spelen en voegde waar nodig spaarzaam wat begeleiding toe. Nou, Diamond voelde zich duidelijk als een vis in het water, want hij nam veel meer op dan nodig was. En sindsdien heeft hij zijn volledige catalogus verkocht aan Universal. Dat nu uit de restopnames van die sessies Wild at Heart heeft samengesteld. Daarvan hoor je You're Getting to Me. You're getting to me.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in...

0: jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Now, here comes the music.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Zitten we weer.
3: Zitten we weer, hoor.
2: Oh, even lippenstiftje op, zie ik.

Daar zijn we weer. Het loopt af met geluid van het nieuwe album van Steven Sanchez. Love, love, love. En daarop staan veel prettige klassieke klinkende popnummers. Soul, doo-wop van de jaren 50 en 60. Zoals dit, It Might Be Love. Door met, wie kent dat niet, Ilse de Lange. Ze bezocht veel internationale steden om inspiratie op te doen. En keerde terug met dit Something Good.

Kedeen. Nadat ze in 2025 weer bij elkaar kwamen, volgden opnames voor een nieuw album. En nu, nog een jaar later, alweer een tweede. Badges, zo heet het, van de band The Loft. En die begon ooit in de jaren 80. De openingstrek van het album, nieuwe album, was dit Happy Stance. En van Happy Stance is het maar een kleine stap naar Happy. In dit geval Happy Now, dat je vindt op de nieuwe schijf, The After Party van Licka Lee.

trek in nieuwe muziek. Luister dan naar Splinternieuw. Met vers geperste singles en albumtracks. Jouw eigen portie muziekvitamine.

zo uit een verpakking uit de jaren 60 zijn getrokken. Dat is de band The Lemon Twigs. Old school klinkend geluid van een nieuw langspel, Look for Your Mind. Daar ligt hij. Ja. Gitaartjes, drumstel en Beatle-achtige samenzang resulteerden onder andere in dit I Just Can't Get Over Losing You. Ja, dat kan wel. Dat weten ze nog niet. Komt wel goed. Dan even de beuk erin met de vrouw die graag in en uit elkaar gevouwen.

0: Wat?
1: Natuurlijk, ja. Dan zien we dat eerste uur splinternieuw er bijna op zit. Rare einde was dat. Maar goed, zometeen het nationale en internationale nieuws. Maar eerst de heerlijke melancholische indie-rock van de man die ik graag hoor. Father John Misty. Uit het niets verscheen zijn nieuwe single. Een track die bijna 6 minuutjes duurt. En daar hebben we nog tijd voor. Dat is mooi. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Voor dit The Payoff.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren.

De laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten, wie volgend jaar uit.

0: 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Hey, hey. Splinternieuw.
3: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey, hey.
4: Ask yourself this. What are you doing?

0: something I want to talk about.
1: Ah, doe maar. Ze doet het nog. Deze oudere en jongere dame. Dat was Bring Your Love, de nieuwe single van The Queen of Pop met Dana en Sabrina Carpenter. Welkom bij het tweede uur van Splinter Nieuw op Meer Radio. Nog een klein uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. En zoals gebruikelijk de Splinterdip van afgelopen week. Die behoeft geen nadere toelichting, want hier zijn de Rolling Stones.
2: Wordt het toch nog gezellig?

dat een Son Mieux nummer kunnen zijn. Dat is het dus niet. Wel van de band Friday. Die kwam met iets lekkere Summer Rain. Straks wordt alles weer groen. Dan weet je het even. Maar eerst naar de heerlijk relaxte klanken van de Noors-Filipijnse Hillary. Haar melodieuze R&B voelt fluweelzacht aan. En nodigt tegelijkertijd uit om de roestige heupen zachtjes los te maken. Ja, dan vragen wij ons af, hoe voelt dat? How does it feel?

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Splinternieuw.
2: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: conclusie? We weten het niet.
1: Nee, kan. Kan. Young the Giant timmert inmiddels al 15 jaar aan het oprijlaantje. En groeide dankzij mega-hits uit tot een van de vaste waarden binnen de Amerikaanse indie rock. Op hun zesde versgeperste album Victory Garden keert de band terug naar de basis. Samen schrijven en opnemen in één ruimte. En zo kwam ook dit evergreen tot stand. Straks natuurlijk nationale en internationale nieuws. En daarvoor vage trompetklanken in de verte. Een beat die sensualiteit uitstraalt. Doe maar. Een groovy basslijn. En Slow's verbluffende zang. Die kwam met Temporary, You'll Be Gone. En dat komt van een nieuwe langspeler in Moments. Maar eerst uit de film The Devil's Wears Prada, nummer 2. De heerlijke stem van Shanna Sparrow met Material Lover.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in

0: nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Now, here comes the music.

Ja. Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. We trappen af met de winnaars van de 7e editie van The Voice UK. En die heet, moet ik even goed kijken hoor, Rooty Ola Juk Bagby. Nou ja, goed. Oké. Het was even een jaartje stil rond mevrouw, maar ze is terug met dit I'll Be Your Friend. Ach, wat aardig. Straks een dame als zonneschijn. Maar eerst uit het Belgische Limburg, Mauro Palowski. De man heeft een lekker warme stem, soul in de muziek. En sinds die Doenka, die doen denken aan die good old jaren 80. Hier is Maintained Love.

De in Parijs geboren soulzanger en songwriter T.Y.O., bijgenaamd The Young Alt, vanwege zijn tijdloze doorleefde stem, kondigde in februari al de release aan van een gelimiteerde 45 toeren vinyl single. Als je niet weet wat het is, vraag het aan je opa of oma. Daar stonden twee opvallende nummers van zijn aankomende album Outsider op. En dat album is er inmiddels. En het vinyl B-kantje is dit fijne Sunshine Lady. Ja, over ladies gesproken. Daar is ze weer. Lady Gaga. Met ook een bijdrage aan de film The Devil Wears Prada 2. Getiteld Shape of a Woman.

Ja, ik heb een zwak voor Niamh. En dat betekent dat het mij niet zoveel uitmaakt wat de dame zingt. Ze kwam met dit nummer over het loslaten van de liefde. En vandaar de titel I Wish You Well. We blijven even in de lage landen. Want we draaien de samenwerking tussen Willem de Bruin, de ene helft van die Opposites, en Sef. Staat op het album van Willem, Jongen van de Zon. En hier is 100.000 graden.

Willem en Sef. En de titel van de plaat die heb je dus gehoord. 100.000 graden. We zijn er bijna weer doorheen. Splinter Nieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 door meer radio. En zometeen gaat Tom van Dranen verder met lekkere, rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Op mijn betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijters deze keer zijn de Amerikaanse singer-songwriter Mia, die de stembandjes ineensloeg met de Amerikaanse rapper Too Short for Just a Little Bit.

Er is een dame die een contract kreeg bij het gerenommeerde label Blue Note. Het leidde tot de langspeler Diavola met daarop Prisoner of Love. Hier is Gabriele Cavazza. Dag allemaal.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een...

12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep...

0: buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: gekomen van de West Coast in Amerika. Venice uit... Inderdaad, Venice, dat was Family Tree uit 1999.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Ook vanavond weer hebben wij een heerlijke Nice and Slow voor je. En straks na 10:30...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Dan gaan we terug naar de jaren 80 met Alison Moyet. Ze begon haar carrière in Yazoo en later ging ze solo. Ze maakte een paar mooie platen en daarvoor gaan we de twee draaien. Maar nu gaan we naar Vlaanderen. Daar komt Jan de Wilde vandaan. En hij heeft voor je, hey, ja, kijk eens naar buiten, een vrolijk lentelied.

Eind april, dan wordt hij 93. Ik heb het over Willie Nelson. Dat was hij met Always On My Mind. En nu gaan we terug naar de jaren 70. De grote hit van Mary McCracker, Fallen Between Two Lovers.

1990 uitgebracht. Van Morrison met Cutting Corners. En we gaan op naar het NOS-journaal van 11:30 met deze van Queen. These are the days of our lives. En Diana Warwick met Do You Know the Way to San Jose. Sometimes

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwen.

De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren.

0: buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
1: Tom van Dranen.

0: Hij begon zijn carrière in de jaren 60 bij de Zombies als zanger Colin Blundstone. In de jaren 70 was hij solo en toen maakte hij onder meer dit, Andara.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Alison Moyet, als eerste Love Letters.

Een Duitse klassieker en terecht uit 1986. München de Vrijheid en Tausend Mal Du. En ik heb er nog drie voor je zo tot het nieuws van 11 uur. Als eerste ABBA en The Day Before You Came. Als tweede To Make My Life Beautiful. Dat is een plaat van Alex Harvey in 1972. En Stephanie Struik hoor je ook met Als de Liefde Maar Blijft Winnen. Tot zo hè, na het NOS Journaal.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden...

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: zo gingen we terug naar 1981 met Kim Wilde en Cambodia.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Als het lente wordt, dan komen ze naar buiten. Daarover gaat Henny Vriend er zo meteen zingen in Zonnebril.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En dat doen we na 12:30 na Suzanne Freek van Gerda. Dan hoor je 2 keer Brad, de groep van David Gates uit Amerika.

Twee grote sterren uit de jaren 80 die elkaar vonden in een tv-serie in Australië. Kylie Minogue en Jason Donovan. En ze hadden samen ook een hit met dit nummer, Especially For You. En nu terug naar de jaren 60 met Aretha Franklin met I Say A Little Prayer van Hal David en Burt Bacharach.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Natuurlijk, het is 11:30 geweest, hè? En Gerda zit erop te wachten, hoor. Dat is natuurlijk als het avond is van Suzanne Vree. Schatje, inderdaad, dit was voor jou weer. Tot zometeen na het nieuws van 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Maar ik draai nog wel wat mooie platen, zoals deze van Brad in de 2 van 1. Dit is Aubrey. En zometeen hoor je ook Baby, I Want You.

0: man met een zware stem, Alain Delon en Dalida in Parole, Parole. Werd ook nog gedaan door Ramses Shaffy samen met Lisbeth List. En in de jaren 90 nog een keer door Paul de Leeuw samen met Willeke Alberti. En toen werd het gebabbel, gebabbel. En mijn gebabbel is voorbij voor vanavond, want ik heb er nog drie voor je tot het nieuws van 12 uur. Robbie Williams met Forbidden Road. Nick en Simon met Rome en Dark is the Night van Chaka Tak. Ga je straks werken, werk ze. Dan ga je slapen. Goedenacht. En wel te rusten.
1: I walked along a forbidden road. I had to know. Where does it go? Like birds are flying to the sun. I had to run. I'm not the only one.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningen.

Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis.

Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio.
2: Meer radio. De Meer Radio Nacht.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Frans zet de tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Het is 13:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio
1: Haarlemmermeer. Zit van der Linden met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meerradio.
2: Dit is Meerradio. De Meerradio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de... waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone...